0: actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de Straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op. Zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Radio Noordzee.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Het kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid, dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse SC Freiburg. Voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. De dag start met zon. In de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
9: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
15: Kippie.
16: Het bedankbericht van de VVV-cadeaukaart van vandaag.
17: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV-cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV-cadeaukaart?
18: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
19: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Hoi van Ethos.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Let's go.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Wat goed!
5: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
6: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles.

0: internet en tv en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het Hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
3: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 3 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Dat komt door een afgevallen lading.
1: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet.
4: Radio Noordzee. Goedemorgen.
5: Een grap van

0: samen met Marco Borsato, lopen op het water. Dat doen ze zonder sokken. Hoe dat komt, ga ik je nu vertellen.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, 8 mei. Het is namelijk vandaag geen sokkendag. Dus je mag vandaag gewoon lekker met je blote kakker zo in je schoenen floppen. Ja, ik vind dat niks. Ik heb echt van die hele benauwde voeten van, laat ik het zo netjes zeggen. Hè? Maar goed, het is geen sokkendag vandaag, 8 mei. Goedemorgen, welkom. Vandaag ook de Europese première van de nieuwe film van David Attenborough in Artist. Ja, 100-jarige verjaardag van deze documentaire maken. Is hij 100 jaar geworden? Ongelooflijk zeg. De Pride in Den Haag gaat beginnen. Gaat tot en met 16 mei plaatsvinden. En de opening van het Woezel en Pip pretpark. De Tovertuin in Hogerheide. Oh jee, daar wil mijn dochter heen. Dat weet ik nu al. Maar goed. Zeg, fijn dat je erbij bent. Bijna weekend. Dit is de ochtendshow bij Noordzee. En we gaan samen wakker worden met de grootste knallers van Nederlandstalige bodem. Hè? Van Nederlandse bodem. Hè? Zometeen Jan Smit. Fijn dat je erbij bent.

Ja, Luna hoorde je samen met Bilal Walhiep en Trobi. En In Je Bed bij Noordzee. Mocht jouw kind vandaag examen gaan doen. Veel succes. Vandaag is namelijk de eerste dag dat de examens gaan plaatsvinden weer. Eerste tijd, vak, centraal, eindexamen van start. Als ik eraan denk, krijg ik al zweet onder mijn oksels. Oh, dat eindexamen, joh. Spannend was dat, hè? Maar goed, uiteindelijk niet geslaagd. Dan word je disjockey. Zo is het ook. Welkom bij Noordzee met nu Jacques Herp. Dit is Mooie

0: Manuela. Manuela.
1: Radio Noordzee.

Fleming en Ronnie Flex hier bij Noordzee. En alles op gevoel. Zometeen bij Noordzee, zoals je gewend bent, rond 7:50. De Nederpop Pepper. Nederpop Pepper, wat is dat dan? Gewoon een plaat die jij lekker vindt op deze vrijdag. Net voor het weekend. Welke plaat zou je graag willen horen? Welke Nederpop klassieker past er in jouw ochtendritueel? Laat het weten via radionoordzee.nl. Dus ga even naar radionoordzee.nl. Dan komt jouw plaat misschien wel langs zometeen.

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden.

0: waarde. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
5: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster! Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stiel. Sterk werk.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
1: Stihl. Sterk werk. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Minister-president en D66-leider Rob Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 een laffe daad. Politici laten zich niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig, zij bleven ongedeerd. Nog even en dan beginnen voor de bijna 200.000 scholieren de eindexamens. Om 9 uur beginnen de havisten met filosofie en het VWO met kunst. De examens duren tot eind van de maand. En de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk lijken uit te draaien op een groot verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. Reformer UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat nu de eerste uitslagen binnenkomen op winst. En dan nu het weer van Weer Online. De dag start met zon, in de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat een flinke file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik, een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht.

0: Ja, mij zou je blij maken met eentje van Toontje Lager. Ik was in de jaren 80 hartstikke fan. Ging stad en land aflopen om ze maar te zien optreden. Ben jij ook zo bang is mijn favoriet. Nou, Johanneke, dat gaan we doen voor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Papa, blijf je nou?
0: Luc van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon.

Floris en Pascal zitten in een busje. Dat zijn de verhuizers van MCW. We gaan vandaag richting Nijmegen om een groot bedrijf te gaan verhuizen. Met z'n drieën, jongens. Of krijg je een beetje hulp? Dat hoop ik maar, hè. Fijn dat je nooit zo aan hebt staan. Deze is voor jullie. Zullen graag eens horen van Gerard Joling.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Even over later. Psst,
7: ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Are you drinking my Mullermilk protein?
10: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lady.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier en D66-leider Rob Jette reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 6 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten.
0: 200% puur

0: in je armen, ga niet weg.
1: Hey, goedemorgen. Ben je fan van Bluff? Ze komen eraan voor je.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow.
1: Goedemorgen, welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. Stoet hier. Gaat lekker met je? Ja? Of ben je zenuwachtig? Ja, de eerste examens gaan vandaag plaatsvinden, hè. Mocht jouw kind, of moet je zelf examen doen, heel veel succes. Ik wou dat comfort zeggen, maar ja, dat kan ik helaas niet doen. Sterker nog, ja, ik ben disjockey, hè. Dus dat is een beetje gedoe, toch? Zeg, binnen nu een half uurtje gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan Gino Schallenberg. En hij heeft een hele bijzondere plaat uitgebracht. Best wel een emotionele plaat, kan ik vertellen. Gaat hij zo meteen alles over vertellen. Komt al.

0: Zeugdblad. Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. In mijn armen. Ja, Nederland heeft zo'n rijke historie qua mooie platen. Ook deze, daar gaan we echt even terug. Een soort yesterplay plaat. Van Johnny Lyon. Zong hij toen de tijd echt voor zijn eigen Sofietje.
1: Zij dronk Ranja met een riek.

wel eens gehad. Jij ook? Dat je droomde in kleur, dat het zo echt leek. Dat je denkt van, hé, is het nou echt of ben ik aan het dromen? Echt. Prachtig hoor, Susanne Vreken hoor je bij Noordzee. Zometeen Gino Schallenberg hier in de studio tijdens ochtendkoffie met. En ik heb

0: deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Merensen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Merensen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het goed!
14: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Gamma staat al 55.

0: jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog niet duidelijk wat het motief is achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. Door de klap raakte het gebouw beschadigd, maar de ongeveer 30 jongeren die binnen waren hebben niks. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland geen enkele poging doet om echt te stoppen met vechten, ondanks het tijdelijk staakt het vuren. Er zouden vannacht meer dan 140 aanvallen zijn geweest. Daarom blijft Oekraïne zichzelf verdedigen. En Nederland heeft momenteel ruim 2500 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar, meldt het CBS. Dat getal is al een paar jaar vrijwel gelijk. De alleroudste Nederlander is officieus een vrouw uit Capelle aan de IJssel. Zij is nu 111. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht.
14: 200% puur Hollands.

0: top tot teen wil ze je helemaal verslinden. Monique Smit hoorde je hier bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend gaan we ochtendkoffie drinken met de man die zijn debuutsingle heeft. En dat is best wel een indrukwekkend verhaal. Aan de telefoon Gino Schallenberg. Gino, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, ik ben onder indruk van jouw plaat.
2: Dankjewel.
0: Kippenvel. En het verhaal erachter is denk ik nog pittiger. Zou je erover willen vertellen? Of,
2: ja, zeker. Ja, het verhaal is eigenlijk... mijn vader is vorig jaar overleden. Ja. En hij zei eigenlijk dat ik altijd wat met het zingen moest doen. En vandaar dat dit mijn eerste single is die over hem gaat eigenlijk. En die ik voor hem zing.
0: Ja, je zingt ik kon geen afscheid nemen, zo heet de plaat ook.
2: Ja.
0: En was het een kon jij geen afscheid nemen letterlijk?
2: Klopt, ja. Ja, ik had die dag met hem afgesproken en hij is overleden door een motorongeluk.
0: Oh, jongen.
2: Ja, dus ik heb hem eigenlijk helemaal niet meer gesproken die dag ook. Ik had hem een appje gestuurd.
0: Ja.
2: En ik zeg van, hoe laat spreken we af? Maar ja, daar reageerde hij niet op. En toen zeiden vrienden van me dat er een ongeluk was gebeurd. Ik was omgereden en ik was naar huis gereden om die file te vermijden. Maar hij reageerde nog steeds niet. Toen zag ik de foto dat zijn motor bij het ongeluk stond.
0: Ach, jongen.
2: Toen wisten we al genoeg eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik, ja. Ja, weet je, het gekke is bij nieuwe platen en artiesten die upcoming zijn, is altijd een feest om mee te praten. Maar dit verhaal is gewoon heel zuur, heel triest.
2: Ja, het is het begin van mijn carrière eigenlijk, als ik het zo mag noemen. En waarom ik ben begonnen.
0: Ja, waarom vond jouw vader dat je moest gaan optreden? Wat zei hij altijd tegen jou?
2: Ja, hij zei gewoon dat ik iets met het zingen moest gaan doen.
0: Ja.
2: Dat zei hij eigenlijk altijd. Van, doe iets met het zingen. Ja, ik nam het eigenlijk nooit serieus. Maar ja, dit gaf me zoveel kracht om toch zijn wens na te komen eigenlijk.
0: En waarom zei hij dat tegen jou? Was het op feestjes of zo dat je af en toe wat zong of zo? Of was je er wel een beetje mee bezig?
2: Ja, ook. Ja, of thuis.
0: Ja?
2: Of op feestjes of thuis. Gewoon voor de lol meer.
0: Ja.
2: Maar hij zei, ga er nou iets mee doen, joh.
0: Ja, aan de ene kant wel mooi dat je nu iets hebt gedaan wat hij graag wou, hè?
2: Ja, zeker. Dat geeft me ook echt heel veel kracht, hoor.
0: Ik geloof het.
2: Ja.
0: En we gaan de plaatje draaien. Ik denk, en dat vraag je ook een beetje af in de tekst, maar ik denk echt dat hij trots op je is, Gino.
2: Ja, 100%. Dat denk ik ook.

Welkom in Utopia. Zometeen de Hollandse Meestergalerij. Waar we weer een meester of meesteres op het erepodium zetten. Maar ja, wie mag dat zijn volgens jou? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Misschien komt jouw artiest zometeen wel aan bod. Spel.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas, ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
15: last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hanta-virus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of vijf stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Bets Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. A58, Bergen op Zoom richting Breda, tussen Etteleur West en Breda West, 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

0: bijzondere plaat deze. Ik heb je lief. Paul de Leeuw hoorde je en Maxime Babette voor Hoe dan ook.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Het is al 9 uur geweest, hè? Lig je nog steeds in je bed? Nee, toch? Oh, kom op. Nou, dan ga ik zo'n plaatje voor je draaien, hoor. Vandaag 8 mei, vrijdag. Het is vandaag geen sokkendag. Ja, je mag vandaag gewoon met je blote voeten in je schoenen. Lekker zweten de hele dag. Vandaag de Europese première van een nieuwe film van David Attenborough. In Artis. In Artis, ja. Hij wordt vandaag 100 jaar, althans. Weet je, vandaag, ja. 100 jaar is deze documentairemaker. The lion are sleeping. The elephants are watching the lions. Nou goed, ik kan dat niet. Wel leuk hoor, dat dat... Ik ga het even kijken. Ik vind het wel een te gekke stem. En hij maakt mooie films.

0: laatste horen, maar we gaan hem zeker nog wel een paar keer draaien, hoor. Miss Montreal, Sanne Hans en Schuilen hoor je.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Gijs Staven van de Noordzee, hallo!
2: Ja. Nou, ja zeg!
0: Oh, ja, kom je brengen koffie? Wat lekker.
2: Ja, ik kom een kopje thee brengen.
0: Zo vroeg in de ochtend.
2: Ik hoorde dat je een beetje last van je keel hebt.
0: Ja, een beetje schor is
2: hier. Ja, hè? Ja, dus ja, ik kom even thee brengen.
0: Ja, het is vandaag geen sokkendag. Heb je geen sokken? Even kijken. Jij hebt gewoon geen sokken aan!
2: Nee, ik heb geen
0: sokken. Jij wist dat gewoon, Gijs.
2: Ja.
0: Nou, goed om te zien. Het is tijd voor de Hollandse Meestergalerij. Ja, deze man heeft een nieuwe plaat uitgebracht samen met Replay. Maar dit is wel één klassieker die erin moet staan in de galerij. Gordon.
3: Kon ik nog maar bij je zijn?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze...

0: lukt, hè?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Het goed!
5: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon... maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt... met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
11: Amster!
12: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
11: Yes!
12: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
11: Play.
12: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Amster!
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De KLM-stewardess van wie werd vermoed dat ze was besmet met het Hanta-virus heeft niks. Ze testen negatief, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Twee Britten blijken het virus wel onder de leden te hebben, zegt het Verenigd Koninkrijk. President Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Naast de bekende eindexamenklachtenlijn komt het LAX dit jaar met een stresslijn. Die is bedoeld voor leerlingen die willen praten over de druk rond de examens. Volgens het LAX ervaren ze vaak prestatiedruk, onder meer door school en sociale media. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op dit moment droog en wisselend bewolkt. Later breekt ook nog de zon door en het wordt zo'n 18 graden. In het zuiden kan het 20 graden worden.
15: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
17: Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Er staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda, tussen Etteleur West en knooppunt Prins Viel, een 30 minuten vertraging in 6 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die wordt nu geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16.

Over precies één week gaan ze los hier. Het nieuwe duo hier bij Noordzee. Ik heb het over Estelle Kruijf en Johnny de Mol. Ze gaan elke vrijdag het programma tussen 1 en 4 voor hun rekening nemen. En volgende week vrijdag is het ook een speciale aflevering. Want er komen de drie J's langs. En gaan optreden uiteraard. Nu bij Noordzee, Hans de

Morgen met Waylon en hoe de liefde gaat. Ja, daar kunnen de beide mannen veel over vertellen, toch? Zometeen de vrouw die, ja, die wel blij is, want ze heeft gewoon binnenkort verdorie 2 weken vakantie. Daar ben ik wel een beetje jaloers op, hoor. Zometeen veel plezier met Marleen Sahopala. En vandaag voor de laatste keer, niet vergeten, tussen 12 en 1...

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
9: Aldi.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leef.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een KLM-stewardess die werd getest op het Hanta-virus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands.

Goedemorgen, leuk dat je luistert op deze vrijdag 8 mei. Het is bijna weekend. Altijd fijn, hè, dat gevoel. Voor mensen die in het weekend in principe niet hoeven te werken. Nou, daar ben ik in ieder geval één van. Want dit weekend ben ik lekker vrij. Sterker nog, ik ben straks heel eventjes op vakantie. Dus mijn programma wordt overgenomen door Wouter. Dat wordt sowieso heel gezellig. 8 mei, ja, 8 mei is het een datum die staat bekend als V-Day. Victory Day in Europe in ieder geval. De dag in 1945 waarop Nazi-Duitsland capituleerde en de Tweede Wereldoorlog in Europa eindigde. Ook een belangrijke dag voor iedereen die examens gaat doen. Hè? Want vandaag is de start van het Centraal Schriftelijk Examen. Spannende periode voor de examenleerlingen. Heel veel succes de komende weken. Ja, misschien is het juist wel lekker om tussen het studeren door even te luisteren naar Radio Noordzee. Gewoon omdat je dan even lekker kunt ontspannen. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En voor die mensen voor wie dit geldt, ik heb even opgezocht of een muziekje nou ook je kan helpen bij je examens. Nou, dat kan zeker, dat is het goede nieuws. Want muziek kan zorgen voor ontspanning, stressvermindering tijdens het oefenen voor je examen. Maar hè, het luisteren naar rustige muziek helpt dan ook je lichaam en geest tot rust te brengen, wat de examenstress kan verminderen. Ik kan me zo voorstellen dat dat met deze

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een Shownieuws update op Radio Noordzee. De spanning loopt flink op bij de finalisten van The Voice of Holland. In aanloop naar de grote finale vertelde de overgebleven talent aan Etienne Boulevard dat de zenuwen inmiddels behoorlijk beginnen te komen. Al noemen ze het vooral gezonde spanning. De kandidaten leven al weken in een soort rollercoaster en voelen dat het nu echt ergens om gaat. Tegelijkertijd genieten ze zichtbaar van het moment, want voor veel van hen is het natuurlijk een droom die ineens heel dichtbij komt. Naomi heeft emotioneel gereageerd op de veroordeling van Ali B. De vrouw, die aangifte tegen hem deed, laat via haar advocaat weten dat het oordeel van de rechter voelt als erkenning. Zie je wel dat ik niet gek ben, zou ze hebben gezegd na de uitspraak. De rechtbank veroordeelde Ali B. donderdag tot gevangenisstraf van 2 jaar voor verkrachting en poging tot verkrachting. Voor Naomi betekent die uitspraak vooral dat ze zich eindelijk gehoord voelt na een lange en zware periode waarin haar verhaal volop in de publiciteit kwam. Fans van Bonnie Tyler schrokken flink vanmorgen, want de zangeres ligt momenteel in een kunstmatige coma in een ziekenhuis in Portugal. De 74-jarige zangeres van hits als Holding Out for Hero en Total Eclipse of the Heart moest met spoed geopereerd worden aan haar darmen. Dat bevestigde haar woordvoerder aan Britse media. Volgens haar management is de coma bewust opgewekt om haar herstel te ondersteunen. Eerder deze week liet haar team nog weten dat de operatie goed was verlopen, maar nu vooral wordt gevraagd om rust en privacy terwijl Bonnie verder herstelt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: mijn lijst staat om te draaien, dat kan je zeker helpen bij je concentratie en je voorbereiding op het examen. Een prachtig nummer geschreven door René Karst samen met zijn zus Erika Karst, die je nu gaat horen. Op radionoordzee.nl is de live versie al 100.000 keren bekeken. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn?

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Papa, blijf je nou?
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon.

november, 14 en 15 november om precies te zijn, staat deze man in Ziggo Dome. En het goede nieuws is, jij kan daarbij zijn, want we geven 2 kaarten weg hier bij Radio Noordzee voor de show van 15 november. Het duurt nog even, maar je kunt nu actie ondernemen als jij het woord Eve appt naar de studio. Die knop die kun je vinden op radionoordzee.nl. Dan kan je zijn naam, zijn voornaam dus appen naar de studio. En wie weet word jij vanmiddag wel gebeld door René of Jonathan in de middagshow. En hoor jij of jij die pofkont bent die naar het concert van Yves Berendsen gaat. Nou, ongetwijfeld gaat hij daar deze ook zingen. Bijna 22:30, Meteor en Hanna May. Wat wil jij van mij?

deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur dan nou Yves in een bericht naar de studio. En

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greet.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
4: Kippie.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Het goed!
9: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
11: Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
12: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie olifant!
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. 200% puur Holland. Radio
1: Noordzee. Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Ja, vandaag voor het laatst, hè, deze week op vrijdag, Anouk. Onze Radio Noordzeester. En om maar eens even aan te geven dat zij sowieso deze titel Radio Noordzeester meer dan verdient. Geef wel aan, zij is behangen met prijzen en awards. TMF Awards, beste videoclippen, internationaal, Edison Awards. Ja, en dan heb ik het dus niet over enkele, maar meerdere. 3FM Awards bijvoorbeeld. In 2013, misschien kan je dat nog herinneren, het Eurovisie Songfestival, daar deed ze aan mee. En dat doet ze echt helemaal op z'n Anouks. Lekker tegen de draad in, wat niemand van haar verwacht, is een prachtige ballade. Daarmee haalt ze een knappe 9e plaats met het nummer. En ze stond ook op nummer 1. Ja, je kunt je misschien die videoclip nog herinneren met die balletdanseres. Prachtig, dat was Igoné de Jong natuurlijk. En misschien kun je nog herinneren dat ze ook een lange tijd de coach was, een van de coaches was bij The Voice of Holland. Een kritische, maar zeer gewaardeerde coach. Ze stond bekend om haar eerlijkheid, maar ze stopte onmiddellijk na de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat was in 2022. En zelf zei ze over dit schandaal, nou, let op, een pleurensooi. En het gerucht gaat dat ze daarna wel wilde terugkomen naar The Voice. Dat is natuurlijk nu ook weer te zien op televisie. Maar we weten nu allemaal dat dat niet is gebeurd. Destijds, er werd geschat, verdiende ze zo rond de 1 miljoen euro per seizoen. Het nummer wat ik vandaag als laatste ga draaien van onze Radio Noordzeester op deze vrijdag is het nummer Lente. En dat komt van haar Nederlandstalige album Wende Maar Aan, dat zij uitbracht in 2018.
0: De Radio Noordzeester.

Echte klassieker natuurlijk van Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Hey, en ik help je gewoon nog even herinneren aan het feit dat het aanstaande zondag moederdag is. En daarom is de link van Marleen deze week moeder. Ik heb een aantal liedjes bij elkaar gezocht. En ik heb trouwens ook leuke tips van jullie gekregen van nummers die te maken hebben met moeders, over moeders gaan of zelfs voor moeders geschreven zijn. Er zijn een paar mooie en zometeen hoor je er een. Eerst Henk Wissel.

0: Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck.
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Hamster!
16: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
15: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
15: Play.
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
15: Zoé!
16: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
15: Yes!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster!
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
18: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius, niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hantavirus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou Advocaat graag zien terugkeren. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: 200% puur Hollands.

Ja, het is een makkie. Leuk dat je luistert. We zijn al halverwege de dag, hoor, op deze vrijdag. We gaan zo langzamerhand richting het weekend. En ik een beetje naar mijn vakantie toe. Ik vind het helemaal niet erg. Maar leuk dat je erbij bent. Radio Noordzee natuurlijk hier, Marleen. Lekker begint net met Bente en Bluff. Hoe hou ik dit vast? En daarna dus Mart Hoogkamer en Billy Dans. Straks krijg je weer een verse shownieuws-update van de shownieuws-redactie. De link van Marleen komen we natuurlijk nog aan toe. Want het thema is vandaag moeder. Moederdag komt eraan. Aanstaande zondag. Verder hoor je Danny de Munk. Volumia en nog zoveel meer. Ja, en dat je bij Radio Noordzee helemaal goed zit als je van Nederlandstalige muziek houdt uit alle jaren en in alle stijlen, dat weet je natuurlijk al lang. En daarom gaan we nu even terug naar de jaren 80. En dit was de grote doorbraak

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Beek en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De spanning loopt flink op bij de finalisten van The Voice of Holland. In aanloop naar de grote finale vertellen de overgebleven talenten aan RTL Boulevard dat de zenuwen inmiddels behoorlijk beginnen te komen. Al noemen ze het vooral gezonde spanning. De kandidaten leven al weken in een soort rollercoaster en voelen dat het nu echt ergens om gaat. Tegelijkertijd genieten ze zichtbaar van het moment. Want voor veel van hen is het natuurlijk een droom die ineens heel dichtbij komt. Naomi heeft emotioneel gereageerd op de veroordeling van Ali B. De vrouw die aangifte tegen hem deed, laat via haar advocaat weten dat het oordeel van de rechter voelt als erkenning. Zie je wel dat ik niet gek ben, zou ze hebben gezegd naar de uitspraak. De rechtbank veroordeelde Ali B. donderdag tot de gevangenisstraf van 2 jaar voor verkrachting en poging tot verkrachting. Voor Naomi betekent die uitspraak vooral dat ze zich eindelijk gehoord voelt, na een lange en zware periode waarin het verhaal volop in de publiciteit kwam. Fans van Bonnie Tyler schrokken flink vanmorgen, want de zangeres ligt momenteel in een kunstmatige coma in een ziekenhuis in Portugal. De 74-jarige zangeres van hits als Holding Out for Hero en Told the Eclipse of the Heart moest met spoed geopereerd worden aan haar darmen. Dat bevestigde haar woordvoerder aan Britse media. Volgens haar management is coma bewust opgewekt om haar herstel te ondersteunen. Eerder deze week liet haar team nog weten dat de operatie goed was verlopen, maar nu wordt vooral gevraagd om rust en privacy terwijl Bonnie verder herstelt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: link van Marleen de laatste keer vandaag. Omdat het zondag moederdag is, is de link deze hele week moeder. Alle nummers die op deze plek, die hebben een link met moeder. Ze zijn geschreven voor een moeder. Ze gaan over een moeder. Of in ieder geval hebben ze alles met elkaar te maken. Hè? Vandaag, en dat is natuurlijk moederdag zondag. Ik weet niet of jij al iets bedacht hebt voor je moeder. Maar je hebt nog eventjes de tijd. Ik heb nu zo'n mooie gevonden van Snelle, van zijn album 28. Hij heeft het geschreven voor zijn moeder om haar te bedanken voor alles wat ze voor hem heeft gedaan. En toen het album helemaal klaar was, heeft hij haar meegenomen naar de studio om dat nieuwe album aan haar te laten horen. En toen kwam dit nummer. Nou, je raadt het al. Ze begon natuurlijk te huilen. Want ja, als je zoon zoiets voor je maakt, zo mooi zingt voor je, dan kan het bijna niet anders dan dat je dat in je hart raakt. En dat is natuurlijk een prachtig cadeau. Een mooie afsluiter van deze week met de link moeder. Snelle, bij deze dan.
1: Stoplicht brood, hartje centrum, hartje winter. Ciaris,

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag.

Heerlijk van Danny de Munk. En als je mij nou eens wil laten weten wat jij straks wil horen... op radionoordzee.nl zit die knop. Die stuurt mij een berichtje met een titel, een artiest... waar je op dit moment echt behoefte aan hebt. Mag echt van alles zijn natuurlijk, hè, als het maar Nederlandstalig is.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we
2: vieren. Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Hi.
13: Hoi.
14: Hallo.
15: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
1: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

nummer van Volumia. Afscheid. Ja, en dan is het nu tijd voor het verzoekje. En jullie weten de website radionoordzee.nl goed te vinden. Ik krijg veel leuke berichten. René die heeft mij bijvoorbeeld een berichtje gestuurd. Die zegt, ik wil zo graag een beetje in die zomerse sfeer komen met de muziek. Kan jij Tranquilo draaien van Jan Smit? René, dat kan ik natuurlijk zeker. Dankjewel voor je verzoekje. Zet hem maar wat harder. En waan jezelf in Zuid-Spanje op een lekker terras alle tijd van de wereld om helemaal niets te doen.

blijft een prachtig nummer van Stef Bos, Papa. En dat brengt mij bij heel dicht bij het weekend. Voor mij in ieder geval. En natuurlijk mijn vakantie. Dus ik ben er even 2 weekjes niet. Maar heel veel plezier met Wouter de komende 2 weken. Tussen 10 en 12. En nu zie ik dat de bevers alweer staan te trappelen van ongeduld. Om plaats te nemen achter deze Radio Noordzee microfoon. Blijf dus lekker bij Radio Noordzee deze hele dag. En wie weet word jij vanmiddag wel gebeld. Dat jij de kaarten hebt gekregen voor het concert van Yves Berendsen. Kan nog steeds gebeuren. Hey,

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In een bank in de Duitse plaats Zinziek in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinziek is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het Hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €0,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee.

0: Lunch. Samen met John en Kees de Bever.
1: Ik dacht altijd dat ik niet wist dat ik homo was. Maar nu ik dit liedje hoor, dacht ik, ja, ik zong dit wel altijd en dan stond ik wel mee te dansen op mijn kamer. Dus misschien had ik toen al iets kunnen weten. Linda, Roos en Jessica, Ademnood. En het is alweer vrijdag, John.
2: Ja, het is de laatste dag. Ja, ik ben ook nou wel vermoeid.
1: En we zijn nog niet gebeld door John de Mol.
2: Nee, maar dat komt nog. Dit is ook,
1: We krijgen geen eigen programma, denk ik.
2: Nou, ik twijfel.
1: Het zou wel leuk zijn. En dat op Radio Noordzee, de lunch. Ja, de laatste dag. Maar we gaan er wel een feestje van maken, John. En we zijn er nog lang niet, want...
2: Ja, ik weet het niet.
1: We zijn er bijna.
2: Oh, we zijn er bijna. Zie ik nou staan. De Bevers. Ze weten wel, daar komt hij aan.

0: Ja, dat was Roxanne Hazes op Radio Noordzee met Chaos gedoofd.
1: Die is ook echt vooruit gegaan.
0: Ja, Roxanne Hazes, ja. Altijd even lief en vriendelijk, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, ook erg vooruit gegaan met qua zangkwaliteit. Vind ik.
0: Over de volgende artiest ga jij iets even vertellen, John.
1: Daar kan ik gewoon uren over kletsen. Vader Abraham natuurlijk, mijn ontdekker toen ik 14 was. 3 singles gemaakt aan LP met hem. En 35 jaar niet gezien. En toen heb ik Kleine Café aan de Haven opnieuw uitgebracht. En toen vroeg ik of je in de clip wou spelen. En toen is hij, is hij de hele dag geweest. Ze speelt in de clip die Kleine Café aan de Haven. En ik vind, maar ja, dat vind ik, dat er een lange standbeeld had moeten zijn van die man. Want hij is misschien wel de grootste icoon voor de Nederlandse muziek. Want alle Nederlandse muziek, ja, je kunt er wel 20 op noemen nou. De Clown. Huilen is voor jou te laat. Manuele. Ja, je kunt gewoon doorgaan met...
0: Ja, maar ik heb gelezen dat de familie nu ook zo ver is. Want hij is natuurlijk een zoon en die heeft het eigenlijk een beetje afgehouden. Maar dat, dat er wel plannen zijn om iets te doen om...
1: Ik heb het 3 jaar geleden geroepen, maar er moet een standbeeld komen in Breda op Montespark. En dat ding wat hij altijd gewoond heeft. En dat moet er gewoon gebeuren. En dan gaan we... Radio Noordzee gaat daar zich ook hard van maken.
0: Daar ga ik nu luisteren
1: Anders kom ik niet meer terug als
0: Ik zou dat niet zeggen, want ik denk dat we gelijk buiten gebonjourd worden.

0: raakt en iets vertelt. Nou, ik denk dat dat gelukt is met dit liedje.
1: Ja, maar dat doe ik ook. Het is liedjes maken om iemand te
0: raken.
1: Nee,
0: maar dit is wel iets moois. Wat we misschien zelf niet op zouden zetten, wij thuis niet. Maar dit is echt mooi. En dat kan allemaal bij Radio Noordzee. Want van dit tot aan Robert van Hemert. Die komt straks nog. Hanna Mee en Bluff.
1: Als je de volgende keer weer uitgenodigd wordt, wil ik meer Marianne Weber en Cor de Koning.
0: Nee, die komen nog. Dat weet ik zeker.
1: Oh, die komen nog.
0: Ja. Maar voorlopig krijg ik ook nog Hanna Mee en Bluff.
1: Die zie ik niet staan op mijn schema hier.
0: En het is al bijna klaar, John. Dus
1: potverdikke me. Het is bijna weer afgelopen. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik denk dat, ja, ik terugkom. Ik denk, kan me eigenlijk daar gewoon aanbieden.
0: Nou. Ja, ik heb nu al 3 keer gezegd, Robert van Hemert komt nog een Hanna Mee en Bluff. Maar ik hoor helemaal geen riedeltje dat we eruit gaan.
2: Hij heeft zin in jou. Jij zit in E. Berendsen. Live? Luister dan deze week naar Radio Noordzee.

0: gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Beste! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Even over later.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
11: Het goed!
12: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
16: Ah.
15: Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
19: Laat het hier zijn.
20: En ook verse Hollandse aardbeien.

0: 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
1: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: 200% puur Hollands. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door John en Kees de Bever.

0: Noordzee Lunch. Met John en Kees de Bever.
1: Hanna mee en bluff. Ik ben niet meer bang. En John, ook deze laatste dag van de week hebben we een vraag van een luisteraar. En deze week is die van Jan. Nee, deze vandaag is die van Jan de Winter.
2: Ja.
1: En hij wil weten wat wij dit jaar nog allemaal gaan doen.
2: Oh, dat kan je beter jou vragen, want ik weet nooit niks. Theaters, optreden,
1: bioscoopfilm.
2: Bioscoopfilm.
1: Preston Palace, vier bekende.
2: Preston Palace, cruise met de fans.
1: Ja, wij zijn wel echt gelukkig.
2: Ik dacht dat ik met pensioen kom, maar voorlopig gaat het nog niet door.
1: Nee, maar die leeftijd wordt steeds uitgerekt. Dus we moeten gewoon door, we gaan gewoon door. Maar ik vind wel even leuk om de volgende artiest aan te kondigen. En dat is iemand die ik zelf ook goed gekend heb, die helaas niet meer onder ons is.
2: Ja.
1: Dat is Ed Nieman. En wij mogen in Spanje wonen als we niet in Nederland zijn. En daar trad hij heel veel op. Dus als wij feestjes hadden, of nou met 4 man of met 10 man of met 100 man was,
2: dan hadden we Ed Nieman.
1: Altijd Ed Nieman.
2: Ja.
1: En hij heeft een grote hit, Leven de Lol. Ik heb hem gebeld of dat John die mocht coveren. Toen zei hij, ja, dat doe ik helemaal aan mee. Ik vind het fantastisch. Als ik de band mag hebben, vind ik alles leuk.
2: Die van mij klinkt ook veel beter nou, hè?
1: Nee, maar het is echt... Ik vind het jammer dat hij er niet meer is.
2: Ja.
1: En wij missen hem in Spanje heel erg. Dus daarom, kleine ode ook aan
2: Ed Nieman. Leven de Lol.

0: Het goede doel, gijzelaar.
1: Ja, en dan zit het er gewoon op voor ons, John. Ik vind het echt jammer.
2: Ja,
1: ik vind het heel leuk om te doen.
2: De komende tijd vergaan. Ik denk wel dat wij bij de beste DJ's van Nederland horen.
1: Nee, dat niet. Maar het was wel gezellig. En het was een mooie week. En ja, nou, Radio Noordzee, bedankt dat je deze twee, ja, ik wou zeggen, maloot heeft uitgenodigd.
2: Ik vind eigenlijk wel te weinig John de Bever met Radio Noordzee. Er moeten wel veranderingen komen.
1: Nee, maar ik vond het echt heel leuk. Je hebt contact met de luisteraars. We hebben weer wat geleerd. We hebben weer iets kunnen afvinken op onze bucketlist. Dus ja, Radio Noordzee, bedankt.
2: Leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Maar het is nou niet zo dat ik zeg, kom volgende week weer. Zo is het nou ook niet.
1: Ik vind het leuk. Ik kom gewoon weer terug.
2: Ja, maar ik het door jou. Ik vind het ook leuk.
1: En weet je, misschien een van de meest talentvolle artiesten van Nederland.
2: Ja.
1: Die gaan we nu, daar sluiten wij de week mee af. En dat is
2: Zij weet het, van Tino Martin.
1: Dank je wel, Radio Noordzee.
2: Graag gedaan. En luisteraars.
1: Ik zeg niet dank je wel tegen jou, tegen Radio Noordzee.
2: Nee, maar
1: ik
2: ga de luisteraars bedanken.
1: Jij zegt graag gedaan.
2: Dank je wel, luisteraars. Voor Radio Noordzee, dat jullie naar Kees en John hebben geluisterd. Want dat zal niet meegevallen hebben. Tot volgende keer. De maan

0: kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: stacks of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
6: Kippie.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
9: Amster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amster!
11: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Radio Noordzee.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft ook last. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het Hantavirus en van hen zijn 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten nu nog zo'n 150 mensen op het schip. Onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinziek, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een drone crash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP nieuws.
14: 100% puur Hollands.

Guus Meeuwis samen met Vagant. Je hoorde Zo Ver Weg bij Radio Noordzee op deze vrijdagmiddag. Nou, wat zeker niet ver weg is, is het weekend. Hey, na ene al, kortom. Je kunt langzaam het werk neer gaan leggen. Houd je daarbij vast aan het volgende onderzoek. 41% van de Nederlanders voert op vrijdagmiddag na 1 uur... eigenlijk niks meer uit op het werk. Kortom, lekker de boel laten.

The Scene bij Noordzee. Je hoorde Blauw. En de maand mei heeft een nieuw hoofdstuk ingeluid in het levenspad van The Scene, zou je kunnen zeggen. Want op bevrijdingsdag, afgelopen dinsdag, traden zij voor de eerste keer in 10 jaar op met hun nieuwe zanger. En die

0: Radio Noordzee. Met nu Miss Montreal. Radio Noordzee. Die heeft deze week het belangrijkste liedje hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Miss Montreal. Schuilen.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Luc van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon.

0: Luister dan deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Merensen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Merensen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaas croissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal?

0: online. Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Hamster.
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes.
8: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
7: Hoi.
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Vrijdagmiddag, het weekend komt eraan. Zullen we even wat sterkers nemen?
1: Ja. De Radio Noordzee, vrijdagmiddag, borrelplaat.
0: Ja, misschien zit je sowieso wel aan je koffietax, want 3 tot 4 bakken koffie per dag is het maximum voor mensen. Hè? Dat wist je misschien niet, maar dan zit je eigenlijk al aan de hoeveelheid cafeïne die je dagelijks binnen mag krijgen. Dus als je net je 7e bakkie achterover trekt, ik zou hierna stoppen. En dan stappen we mooi over op een andere, vloeibare geneugtes des levens, zou je kunnen zeggen. Een lekker sappie, in dit geval van Mart Hoogkamer en Billy Dans. En met sappie bedoelen zij dan, niet zo'n fruitsmoothie, maar eentje met een kraag, zeg maar. Daar gaan we, het is vrijdagmiddag.
1: De Radio Noordzee, vrijdagmiddag. Wow.

0: is Radio Noordzee.
1: Je hebt een nare droom gehad.

dromen langzaam over het weekend. Je hoorde Ellen ten Damme met de 3J's. En wat is dromen? En over de 3J's gesproken, die hoor je over exact 1 week live hier bij Radio Noordzee. Want komende vrijdag, 15 mei, gaat er een gloednieuw programma van start hier bij Noordzee. Kruif en de Mol met Estelle Kruif en Johnny de Mol. Die ga je vanaf komende week elke vrijdagmiddag vanaf 1 uur horen. Met lekker dat weekendgevoel en dus veel live muziek. En komende week de mannen van de 3J's hier live over de vloer. Dus zet het in je agenda. Komende vrijdag de eerste uitzending van Kruif en de Mol bij Radio Noordzee. Onderweg naar het weekend, nu de nieuwe...

0: in de Lidl Plus-app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Het goed!
4: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Cruiseschip Hondius, dat zondag aanlegt bij Tenerife, moet van de autoriteiten van de Canarische eilanden meteen vertrekken zodra alle passagiers van boord zijn. Ze worden daarna direct naar het vliegveld gebracht om de tijd op het eiland te beperken. Het RIVM komt maandag met een plan om de 10 Nederlandse opvarenden in Nederland te kunnen opvangen. Na de aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag zijn de leden van de jongerenafdeling die op dat moment binnen waren vandaag weer bij elkaar gekomen. Er is vooral behoefte aan slachtofferhulp. Gelukkig zijn er geen gewonden, maar de impact van zoiets is enorm, zegt hun voorzitter tegen Omroep West. De vermoedelijke dader zit vast. Meerdere universiteiten en hogescholen hebben hun canvasomgeving uitgeschakeld naar een grote hack. Hackers namen de systemen over, waardoor basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt, zoals namen en mailadressen. Onder meer de UvA, VU en Erasmus Universiteit zijn getroffen. Het onderwijs gaat wel gewoon door. En tennisser Botik van de Zandschulp komt dit jaar weer naar het grastoernooi van Rosmalen. Hij was er in 2022 en 2024 ook bij. Vorige maand liet ook Talon Griekspoor al weten dat hij meedoet. De Libeba Open, zoals het toernooi officieel heet, is van 6 tot en met 14 juni op het Autotron in Den Bosch. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
9: Yes, goedemiddag. Radio Noordzee. Hey, bijna weekend. Ik ontkurk hem vast. Zo, hoppakee.

0: Amsterdam hoorde je Monique Smit bij Radio Noordzee en Wild. En word jij nou muzikaal ook helemaal wild van Yves Berendsen? Dan heb ik goed nieuws.
1: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Ja, want ook vandaag maak je nog kans hier bij Radio Noordzee op twee kaarten voor het concert van Yves dat hij gaat geven op zondag 15 november in de Ziggo Dome. Dat is na de zomer, maar dat is lekker. Dan kun je dus lekker van de zomer gaan genieten. En dan heb je daarna alvast wat in de agenda staan. Want twee kaarten zijn er ook vandaag weer te winnen hier bij Radio Noordzee. Het is heel makkelijk. Ga naar radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Dan zitten we bij elkaar in de WhatsApp. Jij en ik. Nou ja, Radio Noordzee en jij. Dan stuur je het woord Yves naar ons toe. Mag gewoon Y-V-E-S zijn. Maar I-E-F, dat begrijpen we in principe ook. En als jij vanmiddag teruggebeld wordt door René Verkerk in de Radio Noordzee middagshow, dan pak jij ze twee kaarten voor het concert van Yves Berendsen in de Ziggo Dome. Ben daarbij. Kido van der Graaf hoor je zo. Bert Hering komt er ook aan. En dit zijn de mannen van Agda en de Munnik. Ik zeg niets. Nou ja, dan hou ik mijn mond.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een shownieuws update op Radio Noordzee. De spanning loopt flink op bij de finalisten van The Voice of Holland. In aanloop naar de grote finale vertellen de overgebleven talenten aan RTL Boulevard dat de zenuwen inmiddels behoorlijk beginnen te komen. Al noemen ze het vooral zonder spanning. De kandidaten leven al weken in een soort rollercoaster en voelen dat het nu echt ergens om gaat. Tegelijkertijd genieten ze zichtbaar van het moment. Want voor veel van hen is het natuurlijk een droom die ineens heel dichtbij komt. Naomi heeft emotioneel gereageerd op de veroordeling van Ali B. De vrouw, die aangifte tegen hem deed, laat via haar advocaat weten dat het oordeel van de rechter voelt als erkenning. Zie je wel dat ik niet gek ben, zou ze hebben gezegd na de uitspraak. De rechtbank veroordeelde Ali B. donderdag tot gevangenisstraf van 2 jaar... voor verkrachting en poging tot verkrachting. Voor Naomi betekent die uitspraak vooral dat ze zich eindelijk gehoord voelt, na een lange en zware periode waarin haar verhaal volop in de publiciteit kwam. De nieuwe reality-serie over het leven van André Hazes is vanaf het najaar te zien bij Videoland en RTL 5. Het programma André Hazes en Nu volgt de 32-jarige zanger in zowel zijn privéleven als tijdens de voorbereiding op zijn AFAS liveshow in november. In mijn leven is er eigenlijk altijd wel iets gaande. Dat maakt het soms chaotisch, maar vooral heel leuk, zegt Hazes. Ik heb een bewogen tijd gehad, maar ik sta nu op een punt waar ik vooral voorop vooruit kijk. In deze serie laat ik zien wie ik nu ben. Als vader, als partner, als broer en als vriend. En breekt een nieuwe fase aan en die voelt goed.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: En Julie July. En over Julie gesproken. Julia laat weten in de inbox van Radio Noordzee dat ze heel erg hoopt dat ze gebeld wordt voor die kaarten voor Yves Berendsen, die er vanmiddag uitgaan bij de middagshow met René Verkerk. Nou, weet je wat, Julia, om de spanning een klein beetje te verzachten, draai ik zo een liedje van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? Komt eraan. En eerst even terug naar die prachtige ode die Erika Karst onlangs bracht hier live bij Radio Noordzee. Kippenvel. Voor René, hoor je nu. Wat zou het mooi zijn?
1: Wat zou het mooi zijn?

0: naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
12: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

show van Justin de Wild. En het leuke is, Justin de Wild is de hele komende week onze gast hier bij Radio Noordzee. Hij komt elke dag langs tussen 12 en 1 om de Noordzee Lunch te presenteren. Hij draait zijn favoriete muziek en natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen aan de man van dit moment. Dus mocht jij een brandende vraag hebben aan Justin, stuur hem vast in via radionoordzee.nl. En luister komende week elke werkdag vanaf 12 uur naar Justin de Wild met de Noordzee Lunch.

0: praten.
1: Eminem bij Radio Noordzee. Ja, niet de rapper, maar Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Eminem hoorde je houden van haten op vrijdagmiddag. Kijk eens naar de klok. Bijna 4 uur. Zometeen tijd voor de vrolijke, volle vrijdagmiddageditie van de Radio Noordzee Middagshow. René Verkerk, Jonathan Mink en Nicola Ruijs. Je hoort ze zometeen met onder andere live muziek in het Noordzee Café. Ik spreek je morgen voor een nieuwe Top 30.
0: Radio Noordzee.
1: Lekker weekend.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
7: Kippie.
8: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kiosk bladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er 2 opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet. Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee, verkeer.
13: De vrijdagmiddagspits is begonnen met 50 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste van dit moment. We beginnen op de A2 Utrecht in Bosch voor Waardenburg, 3 kwartier. De A15 Oostvoort naar Ridderkerk voor Pernis, 34 minuten. En de laatste van dit moment is de A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel. Die is afgesloten en vertraging daardoor is 37 minuten.
11: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
14: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: Thuis en camper. Was natuurlijk heel goed in de tijd van het jaar natuurlijk. Midden in de meivakantie natuurlijk. Dus,
1: ja joh. Ja, mijn ouders die hebben een camper gehuurd. Die, die gaan zo meteen voor het eerst in hun leven met een camper op vakantie.
0: Oké, en waar gaat de reis naartoe dan?
1: Ze gaan eerst naar Zuid-Limburg volgens mij. Dankjewel Leon voor het koude drankie.
0: Sodaatje.
1: En daarna gaan ze geloof ik naar het Zwarte Woud in Duitsland.
2: Met een camper.
0: Met een camper.
2: Ik ga met een veldhuis.
0: Met een veldhuis en camper. Hey jongens, het is vrijdag. Zullen wij eerst even aan de oefeningen denken voor de vrijdag?
3: Oh, ja. Ja,
0: een klein overleefje.
1: Doe mee.
4: Met in dit op elkaar. Gekke bekken trekken.
1: Ja, gekke
4: bekken,
1: ja.
4: Die trek kan jij doen. En even die serieusheid van je gezicht.
1: Oh, ja.
4: En misschien wil je ook zelfs je hele

0: Victor.
1: Ja, echt mooi gedaan.
2: Oh, wat een
1: graag. Echt fantastisch. Vandaag jouw laatste kans op die twee tickets voor Yves Berendsen. 15 november.
2: Oh, ja.
1: Ziggo Dome Amsterdam. Dus blijf vooral Yves in de Radio Noordzee app droppen. En wie weet spreken we elkaar zo meteen. Menno, ja, ik weet niet goed hoe ik het je moet gaan vertellen. Maar ik denk toch, ja, er moet een moment komen dat we het gaan doen natuurlijk.
3: Oh jee.
1: Dus dit is denk ik wel het moment.
3: Oh.
1: Een teleurstellend ogenblik.
3: Oh jee.
2: Wat dan?
1: De Nibbit chips ringetjes gaan verdwijnen.
2: Nee, dat was ik.
1: Ja,
2: ze nemen al onze hobby's af.
3: Geen kettingen meer maken.
1: Generaties groeiden er inderdaad mee op. Het einde van een tijdperk, hè. Eerst de gulden, toen de gloeilamp en nu dit. Nu
3: alles leuke wordt ons afgepakt.
1: Alles wordt afgepakt.
2: We mogen niks meer.
1: Maar wat moet je nu doen? Wat moet je nou doen als je je vriendin ten huwelijk wil vragen in de kroeg?
3: Ja, dat kan niet meer met een Nibbit.
1: Nee, je kan natuurlijk moeilijk een wokkel om de vinger schuiven.
4: Het is een raadsel van...
1: Dat is gewoon buitengewoon onhandig.
2: Het kan wel.
1: Ongemakkelijk, ja.
2: Maar dat vinden ze niet leuk.
1: Vinden ze in wokkel, vinden ze niet leuk. Dat waren perfecte dingetjes.
2: En dat staat ook niet leuk op Instagram, hè?
1: Nee, de chipsringetjes gaan dus weg.
2: Stom.
1: Ja. We moeten het je toch even meegeven.
3: Ja.
1: Ik hoop niet dat je heel erg slecht het weekend ingaat nu.
2: Niet huilen.
3: Nou ja, ja.
1: Ja. Ja.
2: Je kunt ze nog kopen.
3: Ik ga het hele weekend alleen maar Nibbit eten.
1: Probeer het een plek te geven.
3: Ja.
1: Nog even wat andere zaken. In het meer van Neuchâtel in Zwitserland... hebben duikers een spectaculaire vondst gedaan... van meer dan 1000 Romeinse voorwerpen.
2: Hey.
1: Ontdekking werd eind april wereldkundig gemaakt... na een periode van een geheimhouding... om zeg maar plunderingen te voorkomen. Zo doen ze dat dan. Menno, waarom moest één van de duikers naar de rechtszaal... Dus waarom? Waarom moest een van de duikers naar de rechtszaal?
3: Om
1: te gaan. Neem je tuig.
2: Wat was de vraag nog een keer?
1: Waarom moest een van de duikers naar de rechtszaal?
2: Ik heb geen idee.
3: Romeinse, ik weet het niet. Nee. Romeinse soep, ik weet het niet.
1: Nee. Romeinse soep.
3: Geen idee.
1: Hij kwam voor droger beroep.
2: Mooi. Mooi, hè?
3: Ja.
1: Hey, en dan de tweede. Ja, we brengen je graag op vrijdag nog even naar de slagbank. Een 67-jarige man uit Haaksbergen... moet afscheid nemen van zijn hond Lizzie.
3: Ach,
1: het dier zielig. Ja, het is wel zielig, maar het is aan de andere kant ook weer niet. Want het dier werd continu door die man gevoerd... en leidt aan zwaar overgewicht.
2: Ah, dat is niet goed.
1: De rechter bepaalde dat ze niet meer terug naar huis mag. Op een gegeven ogenblik woog de labrador 53 kilo.
3: Oh, okay.
1: 53, dat is ook niet grappig als hij op schoot springt of zo.
2: Nee.
3: Nee.
1: En de hond van dat ras weegt normaal gesproken ongeveer 30 kilo. Dus,
2: dat is bijna twee keer zo dik.
1: Ja, 53, dat is veel te veel.
3: Ik had het niet meer eens uit. Dan moet je heel tijd slepen.
1: Menno.
2: Komt er ook poep uit?
1: Noem een Belgisch hondenras.
3: Mechelzerder?
1: Nee.
2: Dat is wel goed.
1: Dat is niet goed.
2: Belgisch hondenras.
1: Belgisch
3: hondenras.
1: Ja, ja.
3: Een
2: Vlaamse gaai. Nee, dat is een vogel.
3: Samson de hond.
5: Ook leuk bedacht, maar ik denk ook niet goed.
1: Jack Brussel.

zijn. De mannen van de 3J's en Losvast in de middagshow op Radio Noordzee. Ja, het moment waar we sinds maandagochtend 1:09 naar hunkeren is eindelijk hier.

0: Noordzee.
1: Wat een middag.
0: René Verkerk.
2: Ja, tijd om het lichaam te trakteren op de enige duursport waar je echt goed in bent.
3: Nou,
2: een beetje horizontaal bankhangen met de afstandsbediening als enige gewicht. Wel net kunnen, denk ik. Hij staat op het punt van beginnen. Het weekend, jongens, heerlijk. Vrijdagmiddag. Nico, kun jij zien of de deurtjes van het Noordzeecafé inmiddels wagenwijd openstaan?
4: Okay. Ze staan
2: niet,
4: open.
2: Niet geheel onbelangrijk, natuurlijk.
3: Nee, mooi man.
2: Wie zien we daar staan? Hij werd op zijn 9e al ontdekt door Emiel Hartkamp. Maar ja, toen kwam de puberteit en was het even gedaan met de pret. Na jarenlang wachten tot zijn stembanden eindelijk uitgegroeid waren en de baard in de keel was getemd, is hij terug. Hij zingt inmiddels lager dan een kelderdeur, maar met meer passie dan een Italiaanse soapserie. Rechtstreeks uit de muzikaalste stad van het land, waar hij zelfs de Waalkade nog aan het wankelen krijgt. Stefan Remmer!
5: Dankjewel.
2: Stefan, goedemiddag, jongen.
5: Wat een introductie, zeg.
2: Ja, maar Nijmegen is natuurlijk wel een hele muzikale stad, hè?
5: Ja, zeker. Frank Boeien.
2: Ronnie Ruisdaal.
5: Ronnie Ruisdaal.
4: Benny Solo.
2: Benny Solo. Ja. Sieneke.
4: Guus Meeuwis. Oh, nee.
5: Nee.
2: René Leblanc.
5: René Leblanc, ja.
4: Dat is een beetje het Nashville van het oosten.
5: Ja, dat is het.
2: Wat is jouw favoriete plek in Nijmegen, trouwens?
5: Ja, dat is wel bij de Sint-Stevens-toren, natuurlijk. De mooiste kerk van Nederland vinden wij als Nijmegen daar, natuurlijk.
2: Bij de Grote Markt.
5: Ja, bij de Grote Markt kijk je er zo mooi op. Ja, dat is prachtig.
2: Zou jij het leuk vinden, Stefan, als wij even ons Nijmegen-anthem voor jou draaien?
5: Nou, natuurlijk.
2: Oké, wacht even. Dan halen we even diep adem, maar jongens, daar gaan we.
4: Zing ook mee, hè?
2: Yo. Nee!

0: Zo jongens, nou lekker toch?
1: Ik voel me heen Matthijs hier.
0: Ja, we gaan zo meteen, als jij verlos hebt opgetreden, nog even met 3 vragen de officiële Nijmegen quiz met je spelen.
1: Kan ik niet falen natuurlijk.
0: Nee, dat mag niet. Maar vragen zijn wel moeilijk hoor. Hè.
1: Ja?
0: Ja, ja.
2: Nou, we hebben ze door een speciale commissie laten opstellen.
1: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, misschien is het zelfs wel leerzaam voor iedereen. Dus. Maar eerst ga je doen waar je voor bent gekomen. Ben je voorbereid op deze droomkans voor het landelijke publiek?
1: Ja, dit is natuurlijk een enorme kans voor mij. En ik vind het superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik ga mijn best doen.
0: Oké, dames en heren, jongens en meisjes.

0: dankjewel.
1: In het Noordzeecafé. Lekker man, wat een leuk liedje.
0: Nou, leuk om te horen, dat vinden wij ook natuurlijk.
1: Ja, uit de stad van Frank Boeien, Ronnie Ruijsdaal, Sieneke en Benny Solo. Uit het mooie Nijmegen, de oudste stad van Nederland, hè.
0: Zo is het. Ja. De mooiste stad vooral.
1: Dat vooral. Even kijken, Stefan. Jouw kennis test even, de Nijmeegse kennis.
0: Ja.
1: Wat is de oudste brug over de Waal in Nijmegen, denk jij?
0: De Waalbrug. Spoorbrug.
1: Ja, de spoorbrug.
0: Ja, foutje.
1: Ja, nee, maar dat mag ik zeggen. Hoewel de Waalbrug...
0: Heb ik een joker nog?
1: Nou, het weet

0: editie van het wandelevenement vond plaats in de zomer van 1909.
1: Ik wilde het net zeggen.
2: Ja, ja, ja, het, lag het lag op het puntje van het stadion.
0: Onze Kobus zat toen in MAVO 4.
1: Deze kunnen we goed rekenen, toch? Ja.
0: Deze rekenen we goed.
1: Ja,
0: we gaan nog eentje doen. Wat is de oudste kroeg van Nijmegen waar al sinds 1524 bier wordt geschonken?
1: De Blauwe Hand.
2: Ja.
0: Nee, goed hoor. Ja. Dat is toch een soort historisch begrip in de stad of zo. Hè?
1: Dat is zo'n mooie kroeg. Dat is super authentiek natuurlijk.
0: Leuk man.
1: Echt prachtig.
0: Leuk.
1: Moet je een keer naartoe.
0: Dat gaan we zeker doen. Kom jij nog een keer terug?
1: Graag, graag. Als het mag van jullie vind ik dat super.
0: Dan zullen wij meteen 24 juli even plannen. Dan staan wij namelijk met dit radioprogramma op de finale dag van de Vierdaagse in Nijmegen op het Hertogplein.
1: Oh, wat leuk.
0: Dus als jij het leuk vindt, kom je hem dan alsnog een keer doen, toch?
1: Gaan we doen op het Hertogplein.
0: Helemaal goed.
1: Superleuk, dankjewel man.
0: Dames en heren, een groot applaus voor Stefan Remmer.
1: Dankjewel. Doei.
3: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
4: Papa, blijf je nou?
3: Lug van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon.

0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
13: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Zee. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt de warmste dag van de week met de temperatuur tussen 19 en 22 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: 49 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste en ook gelijk de langste trappen af op de A2. Eindhoven-Maastricht-Noord voor Airport Maastricht-Aken. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging een uur. Dan de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 3 kwartier. En de laatste van dit moment is de A50 Os-Eindhoven voor Son en Breugel. Die weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En je vertraging is 50 minuten.
0: Het is 4:30 geweest in de middagshow.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met Nicola Ruijs.
3: Ja, dat ben ik. Hi. De caravan maakt een comeback. Dat zeggen caravanverkopers natuurlijk. Ja. Vooral jonge gezinnen willen er steeds meer mee op pad. De afgelopen maanden zijn er bijna 20% meer caravans verkocht. En in andere Europese landen zijn ze juist minder populair. Ja, daar wil iedereen een camper.
4: Dat is ook leuk, hè? Gewoon een beetje back to basic op de camping.
2: Ja, maar ik snap het ook wel. Als je ziet wat de wegenbelasting voor campers gaat worden. Ja. Het caravan hebben dat niet, hè?
3: Het lijkt me zo leuk om een keer in een caravan te zitten, gewoon terwijl die rijdt.
4: Ja, dat mag niet. Of wel slaapt of zo.
3: Ja, maar dan was het echt fantastisch geweest.
4: Ik heb vroeger wat keren gekampeerd met mijn familie.
2: Er zijn wat leuk.
4: Twee dingen die mij tegenvielen tijdens het kamperen.
3: En dat was?
4: Het kamperen en de familie.
3: Maar de rest was leuk, hè?
4: Dat was best wel leuk, natuurlijk.
3: Hey, maar als je dan je caravan achter de auto hebt, dan denk je, oh, dat slurpt benzine. Nou, goed nieuws, de olieprijzen dalen en de benzine wordt ook wat goedkoper. Ik weet niet of je kunt zien dat ik goedkoper tussen aanhalingstekens zet.
2: Ik zag het. Ja, goed dat je het even zegt.
3: Ja, want voor een liter euro 95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. En dat was 63 was dat 2 dagen geleden. Ja. En diesel is helemaal voordelig, €2,52 per liter.
2: Koopje.
3: Dat is niet normaal zo'n duur. Maar dat is wel de prijs langs de snelweg. Hè? Want daarbuiten is tanken vaak een stukje goedkoper. Wederom niet minder duur.
4: Nee, precies.
3: Ik zag hem net voor €2,32 staan.
4: Nou, dat is fijn dat je dat even zegt. Thanks.
3: Ja, thanks. Hey, ja. Dat de olieprijs zakt, wil je natuurlijk ook even weten waarom. Dat is optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.
4: Kijk.
3: Kan ik hier nog een bruggetje maken? Nee, oude mensen, daar gaan we het eens over hebben.
4: Oh, nou, ik spit mijn oren.
3: Nou, jij bent een jonkie in plaats van een keer. Zeg, Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. En dat aantal is al een jaar of 5 stabiel. Het zijn meest vrouwen. Ja, dat snap ik.
2: Die doen minder domme dingen dan wij mannen.
4: Ja, zeker, dat is waar.
3: En de oudste Nederlander is ook een vrouw. Betsy Smaal uit Capelle aan de IJssel. 111 jaar.
2: Oh.
3: Die is geboren in 1915. Oh. Die heeft 2 wereldoorlogen meegemaakt.
2: Bizar, hè?
3: Ja, normaal. Echt bizar.
4: 111. Dat is bizar.
3: Er is ook nog een vrouw uit Iran die in Nederland woont. Die schijnt nog ouder te zijn, maar dat is niet te bewijzen.
4: Oké, goed. Ja, dat kan natuurlijk.
2: Zullen we altijd net zien, hè?
3: Ja.
4: Hey, ik vind het sowieso een mooie dag, want Minky, we hebben een nieuwslezer die voorbereid is op het nieuws.
2: Dat, die 2 minuten voor het nieuws begint zegt, oh ja, ik moet het nieuws doen.
4: Dat is een opmerkelijk feitje. Nico, wat viel je nog meer op vandaag in het Hollandse nieuws eigenlijk?
3: Ik vond het wel leuk om van de oudste Nederlanders te gaan naar de allerjongste dieren. Ja. Hey. Dieren gaan er blij door. Het is feest. Ik weet niet precies wat ze in het water hebben gestopt, maar er wordt van alles geboren. Deze week een baardaap en een bosrendier.
2: Ja. Kijk,
3: het lijkt me toch een bosrendier. Dat is toch super link rennen met al die bomen?
4: Ja,
2: dan moet je een goed richtingsgevoel hebben.
3: Het lijkt alsof er een babyboom is, want afgelopen week werd onder meer ook een giraf geboren. Een zebra en nu komen ze, de mohorgazelle.
4: Ja,
3: en een bongo.
2: Een bongo.
3: Het is zo'n trommel.
2: Een bonga.
4: Het is natuurlijk ook de tijd nu van de broedende vogels ook. Hè? Daar zitten we natuurlijk mee.
2: Ja, ja.
4: Als je een rondje gaat wandelen of fietsen, dan kan je broedende vogels tegenkomen. Die hun nestje en hun jongen dan verdedigen, wat natuurlijk logisch is.
2: Ja, maar die eenden ook, man, die zijn gekken. Die rennen zo de weg. Maar ze zijn hartstikke gek.
4: Ze kunnen je aanvallen dus.
2: Echt?
4: Ja. Houd afstand, neem een andere route of draag een pet.
2: Een pet.
4: Dat zegt vogelexpert Timo Roeken. Dat was beter geweest als hij Roeken had gegeven. Timo Roeken, van de vogelbescherming.
3: Je moet die pet achterstevoren dragen met van die oogjes erop. Want dan denken ze dat je voorkant is.
4: Oh zo.
3: En dan pak je ze van de andere kant. Ik dacht zo. Aanzien komen.
4: Ik dacht zo. Wat is dit voor advies van Timo? Een pet dragen tegen vogelaanvallen. Alsof je een pleister meeneemt naar een zwaardgevecht. Ja. Succes in ieder geval tegen een boze buizerd met je Nike-petje op. Dat is
3: Pino schijnt ook echt onwijs agressief te zijn.
2: Ja.
4: Attentie, neem een andere route. De lokale meerkoet heeft namelijk een kort lontje.

0: dat je maandenlang letter voor letter in je hoofd dreunen, samenvattingen maken of kopen natuurlijk. En dan vandaag is het eindelijk zover. De start van de eindexamens voor ruim 200.000 leerlingen.
1: Spannende tijd.
0: Oh. VMBO maakt vandaag wiskunde, de HAVO, filosofie en Nederlands. En het VWO deed examens kunst- en bedrijfseconomie.
1: Zo.
0: Nou ja, zeg je eindexamens, dan zeg je ook LAX, het Landelijke Actiecomité Scholieren. Is al sinds jaar en dag de steun en toeverlaat voor scholieren die bezwaar willen maken tegen een examen. Of gewoon even iets willen checken natuurlijk. Maar sinds vandaag is daar wat nieuws aan toegevoegd. Dat is de stresslijn.
1: Oh.
0: Ja, de stresslijn. Ja, wat dat nou is en hoe het werkt, dat kan Ines Shakur van het LAX ons, denk ik wel, haarfijn uitleggen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat een mooie naam heb jij.
2: Oh, wat lief.
0: Waar komt die vandaan?
2: Marokkaans.
0: Oh, ja. Ines Shakur, mooie naam.
2: Marokkaanse route.
0: Ja, zeker. Zeg Ines, de eerste dag zit erop. Was het druk aan de lijn vandaag bij jullie?
2: Nou, vandaag hebben we wel wat klachten binnengekregen. De eerste eindexamens zijn natuurlijk gemaakt. Filosofie en kunst. En we kregen voornamelijk vanuit kunst echt wel wat klachten binnen over het eindexamen. Dat die heel erg lang was en dat de vragen ook ontzettend langdradig waren.
0: En wat doen jullie dan met die klachten of met die vraag?
2: Ja, mocht het echt een organisatorische fout zijn, dus dat er op de school iets verkeerd is gegaan, denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, dan nemen we direct contact op met de school, vaak met de examensecretaris, om te kijken hoe we dit in het vervolg kunnen voorkomen. Mocht het gaan om een fout in het examen zelf, dan koppelen we deze terug naar examenmakers. En zij zullen dan vervolgens kijken of er een verbetering in het correctiemodel nodig is.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld bij geluidsoverlast of zo, dat het opnieuw gemaakt zou mogen worden, toch? Neem ik aan.
2: Helaas is dat niet altijd het geval. Leerlingen zouden dat natuurlijk heel graag willen, maar zo makkelijk gaat het helaas niet. We kunnen vanuit het LAX ons best doen om te kijken wat de mogelijkheden zijn en in ieder geval te kijken hoe het voorkomen kan worden in de toekomst. Maar dat een examen daardoor gelijk opnieuw gedaan mag worden, dat is vaak niet het geval.
0: Dat was wel een heel hoopvol gedacht door mij.
2: Ja.
3: Zijn er wel eens punten omhoog gegaan eigenlijk nadat jullie iets gedaan hebben? Dat mensen in één keer toch geslaagd zijn nadat jullie als LAX je hebt ingezet daarvoor?
2: Nou, nu je het zegt, natuurlijk in de coronaperiode hebben wij vanuit het LAX echt wel gepleit voor het feit dat die diploma's uitgedeeld moesten worden.
0: Mm-hmm.
2: Dus jullie kunnen het wellicht nog wel herinneren dat het toen zo was dat iedereen zijn diploma dat jij in ontvangst kon nemen als die gemiddeld goed stond. Dus eigenlijk geen centrale eindexamens hoefde af te leggen.
0: Mm-hmm.
2: En daar heeft het LAX echt wel een grote rol gespeeld in Den Haag om dat voor elkaar te krijgen. Omdat we echt wel zagen dat de leerlingen daaronder geleden hadden onder die coronaperiode.
0: Wat een goede vraag, Mico, moet ik zeggen.
3: Ja.
0: En daarom zit je hier aan tafel.
3: Ik wou zeggen, ik stuur zo de rekening.
0: Ja, zeker. Heel goed. Ja. Hey, Ines, vandaag is er dus ook een stresslijn gelanceerd. Wanneer kun je daar naartoe bellen?
2: Ja, je kunt bellen naar de stresslijn als je echt eventjes van tot meteen helemaal onder de stress- en prestatiedruk zit.
0: Mm.
2: En als je gewoon echt even behoefte hebt aan een luisterend oor om vervolgens weer verder te kunnen gaan met studeren.
1: Maar krijg je dan een psycholoog aan de lijn? Of gewoon iemand, een maatschappelijk werker of zo, die een paar tips en tricks kan geven? Of een student die hetzelfde heeft meegemaakt?
2: Ja.
1: Of?
2: Nee, het zijn getrainde vrijwilligers vanuit In Je Bol. Dat is een organisatie die bestaat uit onder andere de Kindertelefoon. En zij zullen de leerlingen eigenlijk te woord staan en eventueel tips geven.
3: Hmm. Mogen wij ook bellen?
2: Als jullie stress ervaren, dan...
1: dat hebben wij meestal tussen 4 en 7.
0: Ja, dan liggen we meestal in de radiostudio in de foetushouding op de grond te spartelen. Ja. Maar Ines, zegt het iets over de moeilijkheid van de examens, of toch ook wel over de prestatiedruk die deze maatschappij met zich meebrengt?
2: Ja, absoluut. Het zegt zeker wat over de prestatiedruk onder jongeren. De afgelopen 20 jaar is het verdrievoudigd. Dus we zien daarin echt wel dat er een hele grote stijging heeft plaatsgevonden. En we kunnen daar ook wel wat factoren aankoppelen. Denk bijvoorbeeld het lerarentekort, waardoor er minder aandacht is voor het mentale welzijn. Jongeren die gemiddeld 102 toetsen per jaar krijgen.
0: Zo.
2: Echt een heleboel. En dat zorgt ook voor enorme stress. En tegenwoordig ligt de nadruk binnen het onderwijs, wat wij jammer genoeg zien, nog te vaak op het eindproduct in plaats van het leerproces.
1: En dat vind ik eigenlijk ook best wel bijzonder. Dat heb ik bij mij is nog niet heel erg lang geleden dat ik het samen heb gedaan, maar Je bent een heel jaar, haal je goede cijfers. Dan moet je in 1 of 2 weken moet je knallen. Dan moet je alles laten zien, terwijl je dan onder druk staat. En ja, het telt natuurlijk wel een beetje mee met het gemiddelde. Maar als jij heel stressgevoelig bent en niet onder druk kan presteren... dan heb je gewoon een rotprobleem die laatste 2 weken. Terwijl je de rest van het jaar misschien wel hele goede dingen hebt laten zien.
2: Exact. En daarom hebben we afgelopen week ook een petitie aangeboden... die pleit voor de afschaffing van de 5,5-regeling. Dat een leerling aan het einde van zijn middelbare schooltijd... minimaal 5,5 gemiddeld moet staan... voor specifiek de centrale eindexamens die hij heeft afgelegd. En we zien dat die 5, 4 tot soms 6 jaar... en eigenlijk hard studeren en hard werken... eigenlijk irrelevant maakt. Omdat het uiteindelijk neerkomt inderdaad op die 2 weken... dat eigenlijk een momentopname is.
0: Ja. Is het zinvol om het telefoonnummer nog even te noemen vanmiddag?
2: Zeker. Het telefoonnummer van de Lakse eindexamen klachtenlijn. Dat is 030-7900-19.
0: Wanneer worden de laatste examens gemaakt?
2: De laatste examens zijn de 26 mei.
0: Ja.
2: En wij zijn tot die tijd natuurlijk ook bereikbaar. De eindexamen klachtenlijn zal geopend zijn van 8 tot 26 mei. Van 12 tot 7.
0: Ines, dankjewel voor jouw heldere uitleg. Ik vond het gesprek sowieso geslaagd.
1: We hoeven niet op het belletje te wachten dat we geslaagd zijn.
0: Nee, het is geslaagd.
2: Ja, inderdaad.
0: Een goede tijd en maak er een mooi weekend van, hè?
2: Is goed, dank u wel. Jullie ook.
4: Je hoort het in Wat een Middag.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Het goed!
9: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
10: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix, voor maar €1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL, voor maar €10. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
0: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
0: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
0: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
0: Yes!
14: De meeste, de beste aanbiedingen.
15: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de provincie Zuid-Holland is voor het eerst een wolf gezien. Iemand zag hem 3 weken geleden lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam. Experts hebben de beelden bekeken en zeggen dat het inderdaad om een wolf gaat. Zuid-Holland was de laatste provincie waar de wolf sinds zijn terugkeer nog niet voorkwam. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. En de Ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden. Dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 40 vertragingen en dit zijn de 3 langste. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus-Nijhofbrug. Daar is je vertraging 41 minuten. Het is flink mis op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Airport Maastricht-Aken. Die weg is gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Je vertraging is inmiddels opgelopen tot 1 uur en 10 minuten. En de laatste van dit moment is de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Daar is je vertraging 38 minuten.
0: 100%.

0: Robert van Hemert en Donnie, hoe heet dat nou?
1: Radio Noordzee. Wat een middag. René Verkerk.
0: Wij hebben nog steeds heel veel lol van Stefan Remmers, die natuurlijk eerder bij ons in het café even het weekend kwam inluiden.
2: Ah, ik denk dat we tot morgenochtend lol hebben van Stefan.
0: Stefan had een doosje mee van een bekende banketbakkerij uit Nijmegen, waar hij vandaan komt. Twee van die units naar binnen gezogen.
2: Ja, geen andijvie meer vanavond, denk ik.
3: Nee, zeker niet.
0: Wat is het? Wat heeft hij meegenomen?
3: Het is een soort merengue.
0: Ja?
3: Met een soort mokka smaakje. Oh. En poedersuiker erop.
0: Oké. Okay.
3: En voor de rest bijna geen suiker en bijna geen calorieën.
0: Nee, dat
2: gewoon een gezonde snack.
3: Ja.
0: Lekker van Looyinga staat erop.
3: Nou, Looyinga, die snapt
0: prima,
3: het wel, ja.
0: Prima. En hij komt op het Noordzeeplein zingen. Op de finale dag van de Vierdaagse. Die deal hebben we even met hem kunnen maken.
3: Nee, dat is niet verkeerd, hè.
0: Overigens, je hebt nog een minuut of nou, wat zullen we zeggen? Kleine 10 minuten om Yves in de Radio Noordzee-app achter te laten.
3: Oh.
0: En wie weet sturen we je op 15 november naar Mokum. Want dan natuurlijk dat concert van Yves Berendsen.
3: Ja.
0: In Ziggo Dome in Amsterdam. Dus een minuutje of 8, ongeveer 9. Max 10 om dat te fixen. Wie weet bellen we zometeen even als er een 035-nummer in je scherm staat. Joe, wij zijn het. Ja, wij zijn het. Vandaag, ja, Freek Vonk. Hij heeft een emotionele video gedeeld.
3: Ach.
0: Waarop te zien is hoe hij afscheid neemt van een kangoeroe in Australië.
2: Een kangoeroe?
0: Ja, het dier dat hem zeg maar in de video liefdevol omhelst en aanraakt bestempelt hij als zijn harige vakantieliefde.
2: Nou ja, met alle respect van Dionne Staks naar een kangoeroe is natuurlijk een kleine handbeweging, hè?
0: Ja. Dat was het niet Eva Jinek?
2: Eva Jinek was het, ja. Ze lezen beide dingen voor. Allebei blond.
0: Nee, maar dat afscheid viel Freek dus zwaar, omdat de kangoeroe hem maar niet wilde loslaten.
2: Ach.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vind ik mooi.
2: Het zijn ook gewoon gevoelsdieren, hè?
3: Ja. Het zijn mensendieren.
0: Ja, behalve als de kinderen de hele dag binnen moeten spelen, denk ik. Ja. Dat denk ik niet dan, nee. Hè? Maar die Eva Jinek, die zal wel naar de beelden kijken en denkt, goh, die kan geroep komt er nog makkelijk vanaf, hè? Ja, dat is mij niet gelukt.

0: Love You. Gordon en Replay bij Radio Noordzee. En Me Love You.
1: Goeie zanger.
0: Vind ik heel goed. Ja, maar Mark is sowieso altijd wel een prima zanger geweest. Hè?
1: Ja, absoluut.
0: Vind ik echt top wat hij allemaal kan.
2: En een leuke gozer ook.
0: Leuke gast inderdaad. Zo'n lieve jongen, Mark Dakriet.
1: Dakriet.
0: Ja. Hé, hey, maar wat betekent dat eigenlijk, Me Lobby You?
1: Het zal toch wel zijn, ik hou
2: van jou. Zo'n lobby zijn? Is toch liefde?
1: Ja.
2: Houden.
1: En Me zal ik zijn.
0: Oké.
2: Okay. En you, ja, ja.
1: Oh, wij denken, wij spelen voor... Ik hou van jou. Ik zet van jou, twee jokers in.
0: Oké. Okay. Nou, dikke pokoe in ieder geval.
3: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Nou, inderdaad, de hele week maak je dus kans op die kaartjes. Even iemand bellen, jongens.
2: Natuurlijk.
0: Iemand bellen, kijk maar eens. Leuk zijn natuurlijk.
4: Hallo.
0: Is dit Judith?
4: Ja, ik ben Judith.
0: Hoi, je spreekt met Radio Noordzee.
4: Nou, wel leuk.
0: Hoe is het met jou?
4: Goed.
2: Je klinkt opgetogen.
4: Ja, dat klopt.
0: Heb je een beetje zin in het weekend?
4: Ik heb weekend, ja.
0: Lekker. Wat ga je doen?
4: Nou, we hebben zondag onze kampioenswedstrijd van de voetbal. Dus daar heb ik zin in.
0: Oh, en denk je dat ze hem over de streep trekken?
4: Dat hoop ik.
0: Wordt er nog een klein feestje gevierd, denk ik, hè?
4: Dat denk ik wel, ja.
0: Welke club is het, Judith?
4: Terlo.
0: Oké, okay. Nou, we gaan duimen komend weekend.
4: Dat doe maar, dank je.
0: Ja, zeker. Zeg, wat vind jij nou de allerleukste track van Yves Berendsen?
4: Terug in de tijd.
2: Ja, zijn grootste hit.
4: Ja, tuurlijk.
0: Kun jij die een beetje lekker meezingen eigenlijk?
4: Nee.
2: Probeer eens.
0: Ja, we moeten proberen. Kijken hoe het klinkt, namelijk.
4: Want als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Ja, ja, goed hoor. Applaus, Judith. Heel goed gedaan hoor. Perfect. Ja, we wilden het even weten. Want ja. We kunnen natuurlijk niet iemand naar Amsterdam sturen die niet lekker zingt of zo, hè?
4: Nee, dat klopt.
0: Heb jij op 15 november wat te doen?
4: Nog niet.
0: Nee? Nou, nu wel. Jij wint 2 tickets voor Yves Berendsen!
4: Oh, nou, superleuk.
0: Maak een paar foto's in de selfie-stand, zodat we nog eens kunnen zien hoe je geniet zo eind november. Vinden we leuk.
4: Nou, dat gaan we doen.
0: En wie neem je mee?
4: Mijn collega.
2: Oh, wat duidelijk.
0: Kan hij net zo mooi zingen als jij doet?
4: Oh, nog veel mooier.
0: Oh, nou, dan hoeven we daar niet over in te zitten. 2 tickets voor jou om het weekend mee in te luiden vandaag.
4: Nou, super gaaf. Dankjewel.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met volgende week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Droom je van je eerste huis?

0: als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
13: Love to see you shine.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen flinke zonnige periode. Het wordt de warmste dag van de week met temperaturen tussen 19 en 22 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Nog 37 vertragingen over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Urmond 34 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 38 minuten. En de laatste op dit moment is de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. Daar is de afrit afgesloten. Een vertraging is 40 minuten.
2: 2 minuten over 5:30. Het weekend begonnen.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Met Nicola Ruijs.
3: Ja, zeker, zeker. Je kent mij natuurlijk als een onderzoeksjournalist.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja, ik ben het land even ingegaan om dingen te checken. Ik ben naar Enschede gegaan om te kijken hoe het daar gaat met het fatbikeverbod. Dat gaat dus eigenlijk wel prima volgens de inwoners. Ze zeggen het is opvallend rustig in de binnenstad en je hoort weer vogeltjes in plaats van die opgevoerde elektromotortjes en die gasten die achterop zitten. Maar voilà. Ja. En de gemeente die zegt het is voorlopig een succes. Al missen sommige snackbars ineens wel echt de helft van de bezorgers.
1: Ja, dat snap ik. Of het komt koud aan, hè? Dat kan natuurlijk ook.
3: Dat kan ook, want geen vetmikes meer.
1: Maar dat is, als je met 6,9 centimeter banden door de stad rijdt, mag het wel 7. Is niet toegestaan. Dat is apart. Ze handhaven behoorlijk even goed.
3: Ja, dat heb ik begrepen. Maar ja, al die fietsenwinkels verkopen nu skinnybikes.
1: Dat is een skinnybike.
3: Dat is een
1: trend. Ja, skinnybikes. Ja, hele dunne wieltjes.

0: Ja, wat ik wel heel erg leuk vond in Limburg, daar heb je meerdere scholen. Ik ga het erover eentje
1: toch nog
0: hebben.
1: Even goed, ja.
0: Ja, een basisschool, die heb je daar dus ook.
1: Ja.
0: Nee, er was een jochie die een klein beetje wist hoe computers en zo werkten. Die heeft de schoolbel digitaal vervangen door Europapa van Joost Klein. Alleen was er één probleem. Het systeem liep vast en is dat nummer 34 keer achter elkaar... Nee. Vol over de speakers en over de schoolplein heen gespeeld. Oh. Ja, de leraren die vonden het echt fantastisch. Hè. Dus die hebben gewoon al die keren even mee staan springen. De leraar zelf ietsje minder. En uiteindelijk is het gelukt. Jochie heeft geen straf gekregen. Maar,
2: ja, maar dit is toch gewoon een leuke kattenkwaad. Ja, waarmee je niks vernieuwt en gewoon leuk.
0: Ja, het is vooral wel mooi dat hij vastloopt. Dat je dus gewoon 34 keer dat nummer hebt.
2: Ik vond één keer met het Songfestival al meer dan genoeg.
1: Eigenlijk al een tikje te veel, maar goed.
0: Ja. Dierennieuws ook mooi in Friesland. Ken je dat, Friesland?
2: Nee, nooit van gehoord.
0: Oké, dat is een provincie waar ze heel gek praten boven in Nederland.
2: Oh, ja.
0: We hebben medewerkers van een dierenopvang een opmerkelijke ontdekking gedaan. Daar bleek namelijk een gevonden zwerfkat al maandenlang gewoon de kat van de buren. Ja, want die liep iedere ochtend gezellig langs voor gratis voer. Beetje aandacht, beetje knuffelen, een dutje. En s'avonds ging die altijd gewoon naar huis. En opeens dachten de mensen, de medewerkers van... Kijk nou, dat spookje die hier woont. Ja. Dat bleek dus gewoon echt al jaren de kat van de buurvrouw te
1: zijn. Wat is dat toch weer een mooi verhaal, inderdaad. Maar
0: ik ga ervan.
1: Het meest bijzonder vind ik nog wel dat je zegt dat ze daar aan praten, Mieke. Ik denk dat je deze oervries wel pijn hebt gedaan.
0: Ik versta hem nooit. Dus
2: op de radio doe ik leuk. Maar zometeen als de muziek draait, dan ga ik even een hartig woordje met jou spreken.
0: Krijg zo'n riek tussen mijn ogen.
2: Ja. Je krijgt zo'n hooivork tussen je ogen.
0: Ja, terecht ook.
1: Om te beginnen.
2: Of een klom naar je kop.
0: Dat kan ook. Waar ze ook gek praten. Nee hoor, normaal niet natuurlijk in Brabant. Dat is een mooie provincie.
1: Heerlijk.
0: Daar heeft een meneer, die heeft zijn eigen auto laten wegslepen. Omdat hij de politie had gebeld over een verdachte wagen die al weken bij hem in de straat stond.
1: Oh.
0: Ja, wat bleek nou uiteindelijk? Het bleek gewoon zijn tweede auto te zijn. Hij wist alleen niet meer dat hij hem daar had neergezet na een feestje. Of dat kan natuurlijk ook niet, hè, dat je dat doet.
2: Nee.
0: Ja, de sleutels lagen gewoon thuis op tafel.
1: Wat
0: die gast die zegt, er staat al maar weken. Staat
2: dat is een auto. Wat een koekwous.
0: Ja, dus.
1: Hey, met de Europese veiligheidsregels, wat auto's betreft, wordt natuurlijk ook weer aangescherpt vanaf
0: 1 juli.
1: Volgens mij. Opvallend is dan dat nieuwe remlicht of zo, toch?
0: Ja, het remlicht, dat hebben sommigen al. Dus als je heel hard in je remmen gaat, dan gaat die heel snel knipperen.
1: Ja.
0: Dat zie je nu ook al. Dat werkt echt. Maar welke heel erg vervelend zijn, er zit een cameraatje op wat jou in je gezicht filmt.
1: Ja.
0: En als jij dan eventjes iets anders gaat doen, afgeleid wordt, gaat die alarm geven. Maar die dingen zijn zo strak afgesteld. Als jij dus even op dat schermpje kijkt, piep, piep, piep, piep, piep. En dan gaat die stuur trillen, want dan let je volgens het ding niet op.
2: Maar ik moet dus binnen nu en misschien een jaar of zo een nieuwe auto hebben.
0: Koopterrein van voor 2026.
2: Ik denk dat ik gewoon een oud barrel koop waar gewoon een radio in zit. Ja. En waar gewoon een oude... Prima, dan kan er ook niks stuk aan gaan. En als het stuk gaat, dan kan ik het zelf repareren.
0: Ik heb die BMW uit 2009. Fantastisch, man. Rijdt gewoon hard.
2: Dat is super.
1: Ja, want het geldt natuurlijk alleen maar deze nieuwe eisen voor nieuwe auto's. Alles wat daarvoor, dat is niet, hoeft niet aangepast te worden.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel handig voor de bumperklevers ook.
0: Zo'n rempedaal.
1: Ja, weet je tenminste precies op welk moment ze door je achternaam naar binnen komen.
3: 200%.

0: Jaap Reesemaan.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En ik kan niet met en ik kan niet zonder jou, maar we gaan het toch even proberen. Ja. Zometeen maak je de kans op het prijzenpakket. Ja, dat ligt er toch niet op, hè?
2: Nee, zeker niet. Wat dacht je van de mooie klompjes?
0: Oh,
2: Brian sleutelhanger, hè?
3: Top, Sandy.
2: Je hebt hem ook, hè?
3: Oude is eraf gevallen. Ik vond het een nieuwe.
2: Oh, nou dan moet je zo van meedoen.
3: Ja.
2: En natuurlijk de mok van Mokkoning, waarop we jouw naam laten zetten.
0: Als je zometeen over pak en beet een half uurtje meespeelt met de quiz. Uit één hit centraal, een nederpopklassieker. Daar krijg je een vraag over. En met het juiste antwoord kun je dus in de prijzen vallen. Moeten wij ook nog even iemand bellen vandaag? Zeker. We bellen met degene die sneller een Ziggo Dome uitverkoopt dan dat de gemiddelde Nederlander zijn veters strikt. Applaus voor de man die de afgelopen weken meer luiers heeft gezien dan spotlights.
4: Dino Martin!
0: Hey, en een trotse vader in de show dus ook vanmiddag. Hè?
5: Ja, zeker. Ik sprak jou zojuist even en toen zei ook van alle clichés zijn waar. Ja. Ik zeg ja, het is echt waar. Het is echt, het brengt heel veel vreugde en heel veel. Ja, jongen, het is heerlijk om zo'n hummeltje in huis te hebben.
0: Wij waren ooit stoere mannen, Tino, maar we zijn nu gewoon zachtgekookte eieren geworden met slaapgebrek en huis vol rompers. Emotioneel worden we van de kleinste dingen. Ja, dat is wel mooi, hè? Dit.
5: Ja, dat stukje verantwoording wat je ineens met je meedraagt.
0: Ja,
5: ik zal er niet aan denken om ergens te gaan paracelen of zo.
2: Geen tijd meer om jong en dom te zijn.
0: Nee, maar weet je wat ook zo mooi is? Dat vroeger, als wij klaar waren, jij met zingen of ik met draaien, dan bleven we nog wel eens een keer een drankje drinken of een bitterballetje mee eten. Maar je wil nu gewoon meteen naar huis toe, hè?
5: Ja, zeker weten. Maar dan neem ik thuis thuis een lekker drankje. Dat kan ik wel met zekerheid zeggen. Maar nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat de laatste jaren sowieso ben geen 19 meer. Dus,
0: nee, dat is waar.
5: Ik weet niet hoe het met jou zit.
0: Nee, ik ben ook geen 19 meer.
5: dat blijven hangen. Ik ben al bijna het einde van de avondrit en dan ga ik lekker naar huis.
0: Dat is. Jones is nu een week of zes oud. Wanneer had jij de ergste luier eigenlijk, Tino?
5: Nou, dat was echt een paar dagen terug.
0: Oh.
5: Dat was echt, Nee, toen zat hij echt vanaf zijn navel tot aan zijn stuitje, tot tussen zijn biezen. En alles was, zat onder de kak. Zeg maar. Dat ben je niet te feliciteren, hè?
0: Het is je eigen bloed, hè? Dat maakt helemaal niet zoveel uit.
5: Ik probeer mijn adem in te houden.
0: Ja.
5: Maar dat hou je natuurlijk zo'n lijf schoon. Dat duurt natuurlijk langer dan een minuut. Dus op een gegeven moment dan hou je in een keer een stoot adem naar binnen. Ja. En dan krijg je hem alsnog. Dus ik heb gewoon nu besloten. Ik denk, ik ga gewoon rustig doorademen. Ja. Want dat is beter.
0: Even op karakter. En vandaag maken we ook de geboorte mee van jouw nieuwe track. Jong en dom,
5: ja,
0: die is er vandaag uit. Ja, goed man.
5: We zijn allemaal jong en dom geweest. Ja. We hebben allemaal een keer te veel gefeest. Ja.
0: Ja, hij gaat trouwens op latere leeftijd nog wel iets hebben, denk ik, aan het liedje van zijn pa, toch, Jones?
5: Ik denk dat onvermijdelijk is dat hij ooit wel eens een keer ergens wakker wordt en denkt van wat heb ik in godsnaam allemaal uitgesproken gisteravond.
0: Ja, dat is
5: En ik hoop het voor hem ook, want dat hoort erbij toch.
0: Tuurlijk. Maar goede track weer. Echt tof.
5: Dank je. Ja. Ja, we hebben er echt hard aan. Ik doe altijd sowieso. 1-2 liedjes per jaar breng ik uit. Mm. En dan ben je dus inderdaad maanden bezig met zo'n liedje. En dat is inderdaad een soort geboorte wat jij zegt. Je moet altijd maar weer afwachten. Ik doe dit werk nu al redelijk lang. En dan moet je toch altijd maar weer kijken wat iedereen ervan vindt. En wat je vrienden van de radio bij de radio ervan vinden.
0: Bijvoorbeeld de oorwurm. Wij zijn lyrisch, maar zijn sowieso de reacties zijn wel goed, neem ik aan, toch allemaal.
5: Ik zie echt louter alleen leuke reacties. Ja. En iedereen begrijpt het ook, weet je wel. Van jong en dom geweest.
0: Ja, zeker.
5: Iedereen die komt ook met verhalen van, nou inderdaad. Nu ik eraan denk, ik heb vroeger ook dat en dat en dat uitgesproken. Dus het valt goed, zeg maar.
0: Wat is de meest memorabele domme actie uit jouw eigen jeugd? Waar je nu nog met een glimlach op terugkijkt?
5: Dat is er natuurlijk, dat zijn er natuurlijk meer dan één. Maar ik zou het niet durven zeggen. Ten eerste denk ik dat het ook iets is wat ik niet zo 1-2-3 met jullie op de radio kan delen. Maar nee joh, kijk, wat, ik veel man, ja, jong en dom geweest, weet ik veel, een keer aangehouden, wildplassen.
0: Ja, tuurlijk,
5: dat zijn de dingen waarvan ik, ja, de gekste dingen natuurlijk wel meegemaakt. Inderdaad, wat ik zeg, feest en dat je de volgende dag denkt, jezus, waar zijn alle puzzelstukjes, want die moet ik even bij elkaar leggen, want ik weet echt begon niet meer hoe het gegaan is, dat is het een beetje.
0: Ja. Nou, voordat wij hem op de radio lanceren, nog even wat anders, Tino. Ik vind wel, jij moet nog wel even je excuses aanbieden voor wat je deed in de Koningsdag special van The Masked Singer. Dat was gewoon niet normaal goed hoe je daar even Circle of Life zong. Dat kan gewoon niet. Dat kan niet.
5: Oh, het spijt me.
0: Goed zo.
5: Heb ik jou aan het huilen gemaakt?
2: Fijn snikje.
0: Er zijn weinig mensen die mij aan het huilen krijgen. Maar jij hebt het al meermalen voor elkaar gekregen, Tino Mort.
5: Nou, weet je wat ik zo lekker vind? Is dat ik ook gewoon zo nu en dan heel graag Engels wil zingen.
0: Begrijp ik
5: ook. En dan kan ik ook heel goed mijn emotie in kwijt. En dus ik zou in de toekomst ook nog wel eens een keer echt wel die kant op gaan. Hoor.
0: Ja, maar dat zou tof zijn. We kennen elkaar wat jaren al. En ik heb jou natuurlijk heel vaak in het Engels horen zingen. Ja, dat is geweldig ook, joh. Gewoon een keer doen.
5: Ja, nou, dank je. Ja, dat komt. Dat komt vanzelf. We hebben nog genoeg tijd, gelukkig.
0: Jong en dom draait om het vrije, onbezonnen gevoel van jong zijn en het besef dat we allemaal wel eens jong en dom zijn geweest. En Tino, het is de komende week de allerbelangrijkste track op Radio Noordzee. Nu al bekroond. Jij bent de Hollandse Hitflits.
5: Yes.
0: Die hebt je te pakken.
5: Daar zie ik op te wachten.
0: Lekker man.
5: Kom er nou mee. Kom er nou.
0: Daar
5: kom
0: is hij
5: nou
0: dan.
5: Het gaat een lang gesprek. Ik denk, ik wil nu weten.
0: Nou, de komende week extra veel op de radio, dus dat is lekker meegenomen. Ik wens je het allerbeste.
5: Heerlijk.
0: We gaan elkaar gauw zien, Tino.
5: Oké, hey jongens, hartstikke bedankt.
1: Radio Noordzee, de Hollandse Hitflits. Tino Martin.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
11: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
10: Werken? In deze drukte?
11: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar 100 miljoen euro voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om 900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de Zilveren Camera Publieksprijs mee. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm. Dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met nog 22 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Daar is je vertraging 38 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Brugkaterveer 22 minuten. En de laatste van dit moment is de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. Daar is de afrit afgesloten vanwege een ongevalsonderzoek. En je vertraging is bijna 50 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: landen waar je al de hele week over nadenkt. Ga jij vanavond niet naar dat Jorique sterke concert toe?
1: Nee, ik ga vanavond naar Welcome in the Barn. Dat is een kleinschalig country festival in Aalten, in de Achterhoek.
0: Ja?
1: Waar allemaal Nederlandse country artiesten optreden. Okay. Waaronder dus Jorique ook, met Bent die hier vorige week nog was.
0: Twee weken geleden.
1: Maar
0: Jorique kwam hier natuurlijk op de tractor, op de aandachtstrekker. Op de publiekstrekker, dat kan ook natuurlijk. Hè. Maar vanavond dus, inderdaad, ze was daar vol lof over. Heeft er heel veel zin in.
1: Ze heeft in een maand heeft het hele festival opgezet.
0: Ja, heel snel was dat gegaan. Maar jij gaat vanavond even
1: polshoogte nemen.
2: Waar is dat?
1: In Aalten.
2: Nou, daar kom ik ook.
1: Ja, gezellig, rij maar mee.
0: Ja, kun je mee rijden, Nico. Ja. Hey, die WK-poeltjes, dat gaat natuurlijk nu ook wel een beetje leven.
1: Ja.
0: De aankomende WK natuurlijk in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Zijn populairder dan ooit, mede door de uitbreiding natuurlijk naar 48 deelnemende landen. Dat zorgt ervoor dat er een record aantal wedstrijden plaatsvindt. 104, hè?
2: Zo.
0: 104 zijn dat, hè? Wat de mogelijkheden weer voor zowel zakelijke als vriendschappelijke poeltjes aanzienlijk vergroot. We zouden ook eens over een pool moeten nadenken.
1: Met ons vieren.
0: Ja, leuk. Komen ze er nog even bij.
1: Komen ze de voetbalkenner erbij.
0: Komen ze
3: van de swimmingpool.
0: Spanje is favoriet momenteel.
1: Nou, maar die gast die al die WK's voorspeld heeft.
2: Wat Jonathan
1: en goed heeft voorspeld. Die heeft nu gezegd dat Nederland wereldkampioen
0: is. Ja, dat is wat hij gezegd heeft.
2: Nee, maar die heeft het goed.
1: Al vijf keer goed gehad, hè?
0: Nee, natuurlijk, maar dat zal. Maar in de pooltjes is Spanje dus nog altijd de favoriet. Dus ik weet niet wat het zegt over deze man. Maar het zou leuk zijn natuurlijk.
2: Duitsland moet je eigenlijk gewoon doen. Dan weet je al dat het goed komt.
0: Maar wat is de strategie? Dat is dan even opgevallen.
1: Ik ben geen voetbalkenner.
0: Nee.
1: En ik had bij het vorige WK had ik een pool met mijn vrienden. En ook hier op de zaak.
2: Ja.
1: In beide gevallen ben ik eerste geworden. Omdat ik geen verstand heb van voetbal. Je moet gewoon een random iets invullen. Omdat je er gewoon de ballen verstand van hebt.
0: Ja.
1: Dan win je.
0: Dat is de strategie.
1: Dat is de tactiek.
3: Opvallend om te horen.
0: Ja.
3: Dat je vrienden hebt.
2: Ja. Dat is hij was alleen, hè? Daarom wint hij.
0: Dan vul ik willekeurig gewoon alles in dan.
1: Ja.
0: Eindig onderaan.
1: Ja.
0: En betaal zo indirect de vakantie van de persoon die denkt dat Curaçao wereldkampioen wordt. Dat is eigenlijk
1: Nou, zo,

0: Oude Bob en Mo er nog even blijven.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, dit is altijd een mooi moment voor de aanschieren, voor de prijzenpakkers. Want, oh. Ja, het is inslaan geblazen.
2: Het is niet te geloven.
0: Als je even meespeelt met de quiz, heb je sowieso de sleutelhanger binnen handbereik. En ook de mok, de koffiebeker van Radio Noordzee. Gemaakt door de mokkoning.
3: Mokkoning,
2: ja, met jouw eigen naam erop.
0: Zeker. Minky, jij bent altijd een soort van quizmaster bij dit mooie
2: show. Nou, ik doe een poging, ja. Tot. Ja, vandaag jarig. Susanna Kleinsma, ze is 68 geworden. Ze heeft veel musicals natuurlijk gedaan, tv-dingetjes ook. En natuurlijk ook muziek gemaakt. De grootste hit, die scoorde samen met Paul de Leeuw zonder jou.
0: Ja, klopt wel, maar ook zonder jou.
2: Ook, dus zonder, ook zonder Nico zonder en zonder Kobus.
0: Ja, zonder iedereen. Kobus wil iets.
2: Alleen met Paul de Leeuw.
4: Nee, ik dacht dat je zei Susanna Kleinsma.
0: Ja, dat hoorde ik ook, ja.
2: Ja, dat hoorde ik ook. Oh, zei ik dat echt, Susanna? Ja, oh, dat is Simone natuurlijk.
0: Nou, laat maar gaan.
3: Simone.
0: Andere generatie.
2: Ook mijn vrijdag.
0: Laat maar gaan, maakt niet zoveel uit. We weten allemaal wat je bedoelt.
2: Daarom. Ik ken dus, ook helemaal geen Susanne Kleinsma trouwens.
0: Nee, Susanne Kleinsma, 68. Lekker.
2: Ja, nou, en Simone ook.
0: Simone ook.
2: De vraag komt vandaag uit Zonder Jou. Dus ja, wat is Zonder Jou elke nacht?
0: Ja, ik heb geen
2: idee. Dat is de vraag. Maar misschien moet je hem even laten horen om een beetje duidelijkheid te krijgen.
0: Even het geheugen opfrissen.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
5: En zonder jou tegen me aan is elke nacht weer...
0: Oh.
1: Wat zijn de opties? Popquiz.
2: Ga ik jou vertellen, Nico. En zonder jou tegen me aan is het elke nacht weer A. Koud, B. Stout of C. Fout.
0: Dat is dus de vraag. Wat zingt Susanne daar? Is het A. Koud, B. Stout of C. Fout?
4: Of D. Een feest.
3: C. Stout.
2: Oh, dat kan ook. Ja, C is stout. A is koud en B is stout.
3: Dan ga ik voor C is fout.
0: Fout. Stout, koud. Maar ja. A, B of C.
2: Nee.
0: In de Radio Noordzee heb A, B of C. Zonder jou tegen me aan is het elke nacht weer A, koud, B, stout, C, fout. Als je het juiste antwoord geeft, je gaat naar radionoordzee.nl. Dan klik je op stuurbericht. En dan komt het uiteindelijk vanzelf hier een keertje aan. Wie weet mag je dan meespelen. En ontmoeten we elkaar binnen nu en, 20 minuutjes.
2: Altijd.
0: Dat is mooi, toch?

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
5: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
4: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
5: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt de warmste dag van de week. Wat denk je, de temperatuur?
1: Ja, 22 graden.
0: Ja, tussen 19 en 22 graden.
1: Prima.
0: Okay. Mogen niet mopperen, hè?
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Het is lekker rustig op de weg. Er zijn nog 9 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 26 minuten. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging 21 minuten. En de laatste van dit moment is de A58. Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. De afrit is nog steeds afgesloten in verband met een ongevalsonderzoek. En je vertraging is nog een half uur.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Kijk eens even, Celine, fris en fruiten.
3: Ik ben gelijk weer wakker.
0: Goed, hè? Met de pet op vandaag zie ik.
1: Ja, je gooit er niet mee, hoop ik.
0: Nee,
3: je bent nee. Ik hou hem ook niet op.
4: Je kunt er een petje af, hoor.
3: Petje af, precies, ondersteboven.
0: Je kunt zo meteen nog wel even met de pet rond, misschien.
3: Nou, dat is nog niet nodig, hoor. Nee, nog net niet.
0: Vanavond 22:50, Celine.
3: Ja, ik heb een aantal leuke dingetjes klaarstaan.
0: Wat zeker weten.
3: Nou ja, net is natuurlijk al de vroege uitzending geweest van Hart van Nederland. Krijg je altijd een leuk voorproefje.
0: Okay.
3: En vanavond bij de late hebben we onder andere het Hantavirus, maar dan een vrouw die dat in 2019 heeft meegemaakt. En die heeft echt wel een goed verhaal. Die was niet blij.
0: We zijn helemaal niet goed voorbereid, denk ik. Want dat hoorde ik vanmiddag iemand op het journaal ook zeggen.
1: Nou, we zijn slechter voorbereid dan voor de corona.
0: Precies. Ja? Dus, ja.
4: Maar deze is niet zo erg, joh.
3: En wie heeft er geen muizen in huis met muizenpoep?
1: Ik.
3: Nee, niet?
0: We hebben allemaal wel een muisje op zolder toch een keer gehad, of niet?
4: Hey, joh, wel gehad in Amsterdam, ja.
0: Keutertje, dus
4: vieze beest.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat vanavond. Ik ben echt, het houdt de gemoederen wel bezig, zullen we maar zeggen.
3: Ja, klopt. Maar zij is dus echt een ervaringsexpert en ze vertelt. En mooi aansluitend op dit onderwerp hebben we iets over smetvrees. Smetvrees?
4: Nee, zie je toch?
0: 100%. Ja, nee, zeker. Jij niet?
3: Nee.
0: Geen smetvrees? Ja, ik vind het wel heel
3: maar wel erg als je dat hebt. Dan ben je soms gewoon 8 uur per dag aan het schoonmaken en schrobben en doen. En dat
4: dan heb ik ook eens met vrees.
3: Ja, dat heb je wel.
1: Nee,
3: schone werkplek. Die doekjes ook die je mee hebt.
0: Ik doe wel altijd als ik klaar ben of zo. Je zit hier toch aan al die knoppen en dan daar zit iedereen aan. Ik heb wel van die handgel dan en zo in mijn tas zitten.
1: Ja, echt?
0: Dat trek ik er nog wel even overheen of zo.
3: Maar goed, zolang je er niet 8 uur per dag mee bezig bent, heb je geen smetvrees. Nee. Maar voor die mensen die dat wel hebben, is dat heel intens. En er is nu iets leuks. Tenminste, er komt iets leuks aan.
0: Ja?
3: Een app waarmee je dan van je smetvrees af kan komen.
1: Oh, en ik heb
3: de plaatjes gezien.
0: Ja?
3: Ik denk dat je dan wel een soort shocktherapie is dat.
0: Ja, maar je kunt er denk ik gewoon helemaal niks aan doen of zo. Dat je, als je dat hebt.
3: Wel, je kan in therapie.
0: Dat zou kunnen.
1: En de app downloaden.
3: En die app dus.
0: Okay,
3: dan maar die app is nog in wording. Maar goed, het hele verhaal zie je vanavond. En we hebben nog iets met chillpillen.
0: Chillpillen?
3: Voor de eindexamens.
4: Daar hou ik van.
3: Ja.
1: Gewoon Ritalinnetje of zo.
3: Precies, daar denk je natuurlijk aan. Misschien nemen veel leerlingen dat ook. Dat weet ik niet tegenwoordig hoe dat zit. Maar je krijgt een soort knuffeltje in de vorm van een pil. Want de eindexamens zijn weer begonnen. En we hebben een aantal heel zenuwachtige leerlingen gesproken.
0: Dat is altijd een spannende periode natuurlijk.
3: Jammer. Je zit daar niet graag aan terug.
4: Ik wel.
3: Ja?
4: 4 keer eindexamen gedaan.
3: Echt?
4: Ja, ik vond het zo leuk.
0: Heb je ook de stresslijn gebeld van het LAX? Of
4: nee, ik had nooit stress. Daarom heb ik 4 keer eindexamen gedaan.
3: Ja, precies. Lekker rustig aan.
0: Trillend op de vloer lag voor de foetushouding.
4: Te huilen.
3: En we hebben nog een leuke flatruzie in Gouda.
0: Oh, leuk! Flatruzie.
4: Flatruzie zijn altijd tof.
3: Hele pittige.
0: Nou, we gaan vanavond naar je kijken.
3: Leuk, gezellig. 10:30.
0: Na VI uiteraard.
4: Ja. Ook net?
3: Wat denk je?
4: Geen idee.
3: Wat echt is.
1: Geen idee.
4: SBS natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk.
0: Uiteraard. Vanavond op 6:00. Dankjewel. Ja. En mooi weekend, hè?
3: Dank jullie ook.
1: Hoi.
3: Dag.

0: de Leeuw.
1: Zeker, zonder jou, daar gaat het om vandaag.
0: We gaan het vandaag om in de quiz. Die hit van haar staat centraal. Eens even kijken of iemand te pakken kunnen krijgen. Jawel, we gaan toch. Wel de telefoon over, denk ik. Oh.
2: Hallo.
0: Hey, Ricardo!
2: Goedemiddag.
0: Nou, is dat even een leuk onthaal zo op vrijdagavond, of niet?
2: Ja, dat is heel anders, hè?
1: Gebeurt het wel zoals je bij de baas binnenstapt?
2: Nee, ja, vaak 's morgens even, maar 's middags niet.
0: Heb jij weekend inmiddels?
2: Ik zit nou in de auto, ik heb inderdaad weekend.
0: Oh, gelukkig. Man. Heb je nog plannen? De wilde plannen?
2: Dadelijk gaan we eten met moederdag.
0: Leuk.
1: Oh, dat is zondag natuurlijk.
0: Oh, is dat zondag?
2: Ja, nee, we hebben dat vandaag, want mijn schoonouders zijn zondag weekendje weg.
1: Goed dat je het even zegt. Ik moet nog even langs de pomp voor een bloemetje.
0: Ja. Maar is het niet jij dag tegenwoordig in plaats van...
1: Nee, dat willen ze toch?
0: Willen ze.
3: Ja. Mens met baarmoederdag.
0: Dag.
1: Ja. Ja. Dat weet ik veel.
0: Ja, dat was iets.
2: Je maakt wat je wil, hè?
0: Voordat de moederdagavond begint, Ricardo, nog even quizzen. Zal ik je de opgave nog een keertje laten horen? Het gaat over Simone Kleinsma. Ja. Ze is vandaag 68 geworden. Dit is waar het over gaat.
4: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
5: Is elke nacht weer.
4: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: En zonder jou tegen me aan is elke nacht weer A. koud, B. stout of C. fout, Ricardo?
2: Dat is A. koud.
0: Even luisteren.
4: Radio Noordzee,

0: die zagen we even niet aankomen. Maar helemaal goed, jongen.
1: Nee. Ja, dankjewel.
0: Valt in de prijs en krijgt de sleutelhanger met de klomp eraan thuisgestuurd. En ook de Radio Noordzee koffiebeker. De mok van Mokkoning is onderweg naar
2: je. Maar daar kunnen we ook nog de naam van je moeder op zetten. Of je schoonmoeder of wie er ook maar op wil. Als leuk moederdag cadeautje.
1: Ja, zet er maar Yvonne op.
0: Yvonne? Oh, kijk. We kunnen niet garanderen dat hij voor zondag binnen is, maar we doen ons best.
1: Dan laat ik hem even voor de week al.
0: Lekker weekend!
1: Hetzelfde, dankjewel.

0: Amai.
1: Dat is mooi, hè? Dat accent, dat Vlaamse accent is altijd mooi, hè?
0: Dat is een Olivia Trappeniers, die komt uit Deurne.
1: Ik vind het zo mooi hoe jij dat altijd nadoet.
0: Ja, Trappeniers nam in 2016 deel aan The Voice van Vlaanderen, waar ze in het team van Ben van Looy terechtkwam. Met mooi. Een cover van Blank Space.
2: Je klinkt als Victor Verhulst, jij.
1: Ja.
2: Victor,
0: ik wil niet veel zeggen, maar...
2: Jij bent Victor Verhulst.
1: Het is gewoon een hele schattige taal ook. Gewoon.
0: Ja, het mooie is, mijn zwager woont in België.
2: Waarom?
0: Ja, de belasting. Belasting. Okay. Maar dat maakt niet... Nee, die woont in België. Maar als die zijn vriend, als die boos op hem is... Ja. Amai zeg, ik ga u verdrinken. Maar dan begin je dus te lachen.
2: Ja.
0: Want dan is iemand anders is boos. Maar dan heb je geen idee, want dat slaat nergens op.
1: Nee, slaat nergens op.
2: Ik zie u graag.
0: Ik zie u graag.
1: Ja. Benner en Olivia bij Radio Noordzee. En wat blijft er nog over?
2: Nou,
1: ja, niet veel. Het is veel. Oh. 7:10. Ik denk dat we toch heel voorzichtig de pijp even aan Maarten moeten gaan geven.
3: Ja,
1: Maarten.
3: Dat dacht ik al. Yeah.

0: David Attenborough zijn 100ste verjaardag viert.
1: Geweldig.
0: Kunstknieën en een pacemaker krijgen de koning van de natuurfilms niet klein. Maar ik denk dat David is officieel ouder dan sommige diersoorten die hij heeft ontdekt. Hij heeft ze allemaal zien uitsterven ook.
2: Die beest. Ja.
0: Dat is waar. Hey Winky, veel plezier bij Jorieke Sterk. Hè?
1: Ja, dankjewel. Howdy, folks.
0: En een mooi weekend. En we spreken elkaar maandagmiddag om 4:00.

0: staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen. Dat was het ANP Nieuws.
20: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Daar heb je Huub, van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Hamster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
15: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. Eén agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdië onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land. Maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden. Dat was het ANP Nieuws.
16: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren, dan gaan
1: we vieren. Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
0: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Jij kent het wel. Je zit er net lekker in.

0: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
0: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost aan Totaalglas.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité Lax is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het Lax vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen. Dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
14: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bestel je obu op netlink.nl.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl hij de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen. Dat was het ANP-nieuws.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.

0: Festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
2: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
1: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
2: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Direct.
5: Chef Special.
4: Jan Smit.
5: La Fuente.
4: Eada Bozzato.
5: Hanna May. Mara Julia.
4: En Yves Berendsen.
5: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
4: Zorg dat je erbij bent.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print en go bij.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag ziet hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wiel denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: bezorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Download nu de Fastnet app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Boy, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: 9.
1: Radio Noordzee.
2: Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

0: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%